wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk. In the town.

Hasan Ali.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttour.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Geel was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Geel laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? We gaan het hebben over de buurtcamping. En niet maar zomaar een buurtcamping, maar de buurtcamping Talma Borg of Talma Dera. Van 18 juli tot en met 29 juli zijn er allerlei activiteiten. En zometeen ga ik daar uitgebreid over praten met Marloes Pieper. En waar gaan we het ook over hebben? Over de skilerbaan, over het DNI, want die bestaan 100 jaar. En 18 juli is er onder andere een groot skiler-evenement en de KNSB Marathon Inline Cup en NK Masters. Blijf dus lekker luisteren naar ons en ook naar VOF de Kunst. Eén kopje koffie.

Apeldoorn viert 150 jaar Oranjepark. Op zaterdag 18 juli vormt het park het decor voor een bijzonder jubileummoment tijdens het jaarlijkse Oranjeparkconcert. Dit jaar staat het concert in het teken van een unieke samenwerking tussen Whalen en het orkest Koninklijke Marechaussee. Samen brengen zij een speciaal en eigentijds programma waarin de krachtige stem en songs van Whalen worden verwezen met de volle klank van het orkest. Het repertoire is gebaseerd op werk van zijn nieuwste album Let's Get This Over With, dat in verrassende orkestrale arrangementen een nieuwe dimensie krijgt. Het resultaat is een afwisselende en energieke openluchtbeleving waarin pop en symfonische muziek elkaar versterken. Dat is dus allemaal zaterdag 18 juli in het Oranjepark. De inloop is om 1:30 en het begint om 2:00 en het gaat door tot 4:00 en de toegang is gewoon helemaal gratis.

0: Petulia Clark met Downtown. Van zaterdag 18 juli tot en met woensdag 29 juli... organiseren ze bij Talmaborg een buurtcamping, Talmadera. En ik ga erover praten met Marloes Pieper. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoi, wat leuk jou hier even over te spreken. Ja, jullie zijn met een heleboel vrijwilligers, volgens mij. En, ja. En hebben iets heel leuks georganiseerd, hè? Vertel eens.
1: Ja, nou, precies die data die jij zei. Dan gaan we in de binnentuin bij Talmaborg een buurtcamping houden. En dat zijn eigenlijk 12 dagen lang allerlei leuke activiteiten in de middag en in de avond vooral. Ja, voor iedereen. Dus dat is eigenlijk voor bewoners van Talmaborg en omwoners. Ja. Maar ook voor vrijwilligers, buurtgenoten, die nodigen dit jaar voor het eerst uit. En iedereen die Talma een warm hart toedraagt.
0: Ja, en het is een soort campinggevoel, moet je krijgen, ja, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ze zijn nu al tentjes aan het opzetten vandaag. Ja. Onze Talmaborg caravan staat al klaar met de voortent. Dus het ziet er al heel gezellig campingachtig uit.
0: Ja.
1: En ja, dan komen er inderdaad allerlei campinggerelateerde activiteiten.
0: Ja, en 's avonds gaat iedereen wel weer gewoon naar huis.
1: Ja. Ja. Ja, we zijn nog van plan om één avond te blijven slapen met wat mensen.
0: Oh.
1: Maar we kijken heel even het weer nog aan.
0: Ja, en, precies. Ja. Ja. En nou ja, dit is natuurlijk heel leuk dat jullie dit organiseren. En er zijn ook al allerlei dingen te doen, hè? Zag ik een waarzegster, ja. Familie bingo, de zotte zussen. Kan je even iets noemen wat bijvoorbeeld wel opvalt eigenlijk in jullie programma?
1: Ja. Nou, naast die dingen die jij noemt, vind ik het ook heel gaaf dat we zondag een supergoede accordeonist hebben.
0: Ah.
1: Die ook met Ramse Shaffi heeft samengewerkt voor lange periode. Ja.
0: Ja.
1: En die zingt met ons uit van die muziekboeken.
0: Oh ja.
1: Nou, dan krijg je een leuk, lekkere fruitbol met slagroom erbij voor €2,50.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat brengt heel veel gezelligheid.
0: Zeker. Ja. Ja.
1: Er komt nog een matrozenkoor, nou dat is wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: We hebben nog een bolavond, de laatste avond, met optredens van een vrijwilliger van ons, een chauffeur, maar die kan ook echt heel leuk zingen.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Er is een frietmiddag, een frietje voor €1 op de zaterdag van de familiedag, wanneer ook die familiebingo is.
0: Oh ja,
1: dan zijn er overdag spelletjes.
0: Ja.
1: En er zijn ijsjes te koop voor €1. En je kan een leuke foto maken die direct klaar is.
0: Oh, leuk.
1: Voor €1.
0: Ja, ja, dat is ook zo leuk, hè? Dat,
1: ja,
0: je kan je het gelijk meenemen en zo. Ja, leuk zeg. En verhalen vertellers zie ik staan.
1: Mm-hmm. Ja, dat is ook heel leuk, bijzonder. Ze hebben twee avonden komen ze, allebei op de dinsdagavond.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben elke keer een ander verhaal, dus vier verschillende verhalen. Dinsdag.
0: Ja.
1: De eerste dinsdag en de tweede andere.
0: Ja.
1: Ja, en zij kunnen dat gewoon heel goed. Lekker die mensen meenemen. Dan kunnen gewoon lekker zitten en luisteren.
0: Precies.
1: En
0: wat
1: daarna
0: gezellig.
1: Doen we een koffie en thee.
0: Ja, ja. Nou, wat een leuk programma. Hoe komen jullie nou aan zo'n samenstelling van zo'n programma?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Nou, het leuke is dat we dit jaar ook echt een werkgroepje zijn gestart met allerlei mensen. Daar zitten bewoners bij, omwoners, maar ook vrijwilligers en mensen uit de wijk.
0: Oh ja.
1: En dat brengt zo'n diverse ideeën.
0: Mm-hmm.
1: Daarom zijn we op deze invulling gekomen. En
0: ja.
1: Nou, we hebben het ook echt samen opgepakt. Niet
0: leuk.
1: Dat het bijvoorbeeld door de professionals alleen is gedaan.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het echt samen gedaan. Dat de ene vraagt die persoon om te helpen, de andere.
0: Ja,
1: gaat
0: iedereen kent wel iemand natuurlijk.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Dit is echt zo. Dit,
0: ja.
1: Het is hartstikke mooi om te zien hoe zoiets ontstaat.
0: En ook de scoutinggroep, hè, van jullie in jullie buurt, zeg maar, heeft volgens mij ook meegeholpen hieraan.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook leuk dat je die kunt inzetten daarbij. Want die hebben ook wel allemaal spullen en zo die je misschien kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Is het dus nou voor iedereen? Moet je je ook aanmelden? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Mm-hmm. Ja, voor sommige dingen moet je je zeker aanmelden. Want sowieso voor die familie bingo show van de scouting. Nou, lopen nu al de aanmeldingen binnen. Dus we hebben echt ook wel een max.
0: Ja. Ja.
1: Maar we kunnen meer dan 100 mensen nog wel kwijt.
0: Ah,
1: dus dan moet je je aanmelden. Of je loopt even langs bij ons. Kun je bij de receptie langs of het restaurant.
0: Ja.
1: Of je mailt naar receptie@talmaborg.nl.
0: Oh ja, en dan komt het ook wel zeg maar allemaal goed.
1: Ja. Receptie Talma-borg.nl.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Belangrijk dat streepje.
0: Oh ja, receptie@talma-borg.nl zie ik staan, inderdaad. Ja, en dan kan je gewoon aanmelden voor bijvoorbeeld die bingo of die...
1: Ja, klopt. Ja. We hebben ook een ontbijtje 's ochtends.
0: Oh, leuk.
1: Een keertje op de woensdag, daar mag je ook voor aanmelden. We hebben een afsluitingsetentje voor slechts €9. Nou, dat is natuurlijk niks.
0: Precies.
1: Kan je ook voor aanmelden. En
0: dat is het. En dat
1: en
0: programma
1: geld,
0: van dat jullie, hè? Zeg maar het hele activiteitsprogramma, is dat ook ergens te vinden?
1: Ja, dat is sowieso bij ons binnen te vinden bij de receptie. Daar hebben we ze allemaal uitgeprint en dan kun je ze ophalen.
0: Okay.
1: Maar je kunt ze ook vinden op talma-borg.nl /welzijn.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En dan staat het onder activiteit en gezelligheid. Het Talma-krantje.
0: Wat vinden de mensen ervan die bij jullie wonen, zeg maar?
1: Ja. sommigen vinden het heel erg leuk, want vorig jaar is het niet geweest camping. En ze hebben dat toen wel gemist, dus ze vinden het fijn dat het weer opgepakt wordt.
0: Ja.
1: We nemen ze ook echt mee in wat er allemaal gaat gebeuren. Hè. Mm-hmm. Elke keer houden we ze op de hoogte. Vanmorgen heb ik nog bij het weekpraatje van de directie gezeten. Dan wordt er verteld wat er allemaal... wordt georganiseerd. Nou, ook over de camping gehad.
0: Ja, leuk.
1: Dus ja, superleuk. En, maar ze vindt het ook wat spannend, omdat dit het eerste jaar is dat de buurt erbij wordt uitgenodigd.
0: Ja, ja, ja. Maar dat maakt het misschien juist wel nog leuker eigenlijk, denk ik.
1: Ja, ik denk van wel. Ja,
0: ja, ja.
1: Dus toevoeging. Kunnen er ook...
0: Mooi. Dus nou ja, dit Talma Dera. Het ziet er ook wel leuk uit. Het hele programma ziet er superleuk uit. En,
1: dank je.
0: Enthousiaste mensen die jullie zijn, die dit gewoon lekker samen doen. En dat is gewoon alleen maar goed, denk ik. Ik hoop dat er heel veel mensen komen, dat het heel gezellig wordt. Nou, dat denk ik zeker, als ik dat zo zie, dat hele programma. En dat er ook, dat dit gewoon de voortgang krijgt. Dat jullie volgend jaar weer gewoon met heel veel energie daar ook weer aan bezig gaan, zeg maar. Dankjewel, Marloes. En tot ziens.
1: Mag ik nog even uitnodigen? Vooral voor de opening aanstaande zaterdag om 2:00.
0: Ja.
1: Ja, kom gewoon alvast gezellig langs. Dan kun je alvast sfeer proeven.
0: Ja.
1: Zelfgebakken taarten en cakes proeven. Want die zijn gewoon gratis. Die hebben wij lekker te delen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan wordt die echt feestelijk geopend, de camping. Ook samen met de nieuwe wethouder Jarin van der Zanden.
0: Ah, kijk.
1: Dus dat is ook wel even leuk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Leert hij ons allemaal kennen.
0: Ja, dus zaterdag 18 juli de opening van de Talma Dera buurtcamping om 2:00. Wees erbij gewoon. Dankjewel en tot ziens. Dag.
1: Dankjewel. Doei doei.
0: Doei.

0: Madusa met Pasilda.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Vandaag is het zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen de 27 graden in het noorden en tropische waarden van 30 tot 32 graden landinwaarts. Op de Waddeneilanden is het met 25 graden minder warm. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen. Morgen volgt opnieuw een droge en veelal zonovergrote zomerdag. De maxima komen uit tussen de 28 en 32 graden. Tot en met donderdag blijft het droog, zonnig en zeer warm. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten en neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. En in het weekend schakelen we over op iets lagere temperaturen.

0: Masquerade, Guardian Angel. En daarvoor Frank Sinatra met For Once in My Life. Schaats- en skielenvereniging DNI, gevestigd aan de Voorwaarts in Apeldoorn, bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En er zijn ook allerlei activiteiten die worden dit jaar georganiseerd. Er is ook al een feest geweest volgens mij. En tegenover mij zit Henk Veneman. Meestal aan de telefoon als ik je spreek. Okay. Maar deze keer zit je gewoon gezellig hier in de studio. En dat is altijd heel erg fijn. Dankjewel dat je hier toe bent gekomen in de hitte. We gaan het hebben natuurlijk over die 100 jaar. Want dat is niet niks natuurlijk, hè? Zo'n vereniging die al zo lang bestaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, vertel eens.
1: 25 jaar mocht ik daar deel van uitmaken als trainer en tijd als voorzitter. Ik ben net voorzitter af, maar zit nog wel in de technische commissie.
0: Ja.
1: Voor het skileren en voor het schaatsen. En ja, dat is fantastisch. We hebben dus al feestjes gehad. Een officiële receptie waarbij onze baan omgedoopt is tot de Anschut ijs- en skielerbaan. Anschut, een schaatsicoon uit de 60er jaren uit Apeldoorn.
0: Oh ja.
1: En die is daarmee geëerd. Ja. En we hebben een reunie gehad toen de ijsbaan sloot in maart. Op de laatste dag dat die open was. Het was een smeltfeest, zeg maar.
0: Ja, leuk.
1: En dat was leuk. En nu hebben we deze zomer kunnen de mensen gratis komen skileren. We hebben zaterdag een skielerevenement met wedstrijden. Allemaal in teken van 100 jaar DNI. En zo gaan we nog even door tot volgend jaar maart. En dan is er groots eindfeest.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus ze hebben echt allerlei activiteiten gepland het hele jaar door.
1: Het hele jaar door,
0: die daar mee te maken hebben.
1: Ja.
0: Want ik zie ook staan, bijvoorbeeld een jubileumboek is er samengesteld.
1: Daar zijn we druk mee bezig.
0: Oh, het is
1: ja,
0: nog niet
1: dat
0: helemaal.
1: Komt in het najaar uit.
0: Ja.
1: Gelijk met als de tentoonstelling geopend wordt.
0: Ja, ja. En waar gaat die tentoonstelling plaatsvinden? Weet je?
1: Die gaat in CODA plaatsvinden. 100 jaar schaatsen in Apeldoorn. 100 jaar DNI.
0: Ja. Ja. Is er veel veranderd in die 100 jaar?
1: Nogal. We hebben de titel gegeven van houd je tot klapschaats.
0: Oh ja, ook dat natuurlijk. Ja.
1: Dat gaat over de techniek van het schaatsen.
0: Ja.
1: Maar het is niet alleen schaatsen. We hebben ook een kunstrijafdeling en een skielerafdeling.
0: Ja, en dat skileren, dat zei je zo net al. Van dat kunnen wij ook gewoon met z'n allen gaan doen. 3 avonden in de week. Hè, tot en met van 20 juli tot en met 28 augustus kunnen we bij jullie terecht. Gratis zelfs.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Nou, dat doen we al jaren. En ieder jaar komen er toch Apeldoorners die op die manier ook die mooie skielerbaan van ons. Hele gladde betonbaan. Dat ze die gaan ontdekken. En wat je moet voorstellen is dat de trainingsgroep, de trainers die niet op vakantie zijn, geven hun eigen groep training. We hebben een baantoezichthouder, die herken je door een hesje wat hij aan heeft.
0: Oh ja.
1: En de mensen uit Apeldoorn kunnen komen zonder zich aan te melden, kunnen gewoon eens kijken hoe mooi die skielerbaan is.
0: Ja, ja.
1: En hoe lekker dat rolt op dat gladde beton.
0: Ja, en dat rolt goed.
1: En dat rolt heel goed.
0: Ja. En ik zie hier allerlei, er zijn wat huisregels. Je moet hier natuurlijk wel aan bepaalde regels houden. En anders gaat het natuurlijk niet goed. Bijvoorbeeld een helm, hè, is verplicht.
1: Ja, helm is verplicht en je eigen skielers mee. Ben je jonger dan 13, willen we graag dat je ouders meekomen. Maar dan voor de rest. En ja, we stimuleren onze leden om ook broers en zussen en familie mee te nemen.
0: Oh ja, ja.
1: Gewoon om, ondanks de komkommertijd in de zomer, toch een mooie gezelligheid op de skielerbaan te hebben.
0: Ja, ja. Zie je dat ook gebeuren, dat hele generaties naar de baan komen om ervan te genieten?
1: Ja, dat gebeurt. Hele gezinnen. En we zien dat jonge kinderen, als ze lid worden, die ouders zitten aan de kant. En die krijgen de kriebels waarvan ook soms. Dus we hebben ook de seniorengroepen.
0: Oh ja.
1: Ouders die het willen gaan leren. Dat is dan weer in clubverband. Dan word je lid en dan ga je meedoen aan die training. Hè? Maar dat gebeurt allemaal.
0: Ja, dus ze zijn zeg maar. Als je gaat trainen, is het voor jongeren. Kunnen trainingen volgen, zeg maar. Echte trainingen volgen.
1: Ja.
0: En ook maar ook ouderen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, er is een volwassene oudere groep. Nou, die groeit ook boven de 15 inmiddels.
0: Oh ja.
1: Ja, dus dat is leuk ook dat die mensen ook aan sport gaan doen.
0: Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè?
1: Uit die stoel zeker.
0: En kom in beweging, zeg maar. En maar goed, in de zomermaanden dan vanaf 20 juli... is het dan die 3 avonden in de week dat jullie dat bieden. Hè? Dat je gewoon kan komen skileren. En dat is dan ook ingedeeld volgens mij in tijden. van 6:30 tot 8.
1: Ja, dat klopt. 6:30 tot 8.
0: Ja.
1: Dan kun je vrij komen skileren. En kan je alleen even melden bij degene met het Hessiaan, dat is de baantoezichthouder. Ja. Van ik kom lekker skileren, even kennis maken en dan kun je je eigen rondjes doen.
0: Precies.
1: En mensen die dat willen kunnen aansluiten bij een groep als dat past.
0: Ja.
1: Ja. En dat is op maandag en woensdag van 6:30 tot 8. En op vrijdag is het wat korter in verband met de training die dan ook op dat moment is van 6 tot 7.

0: geven.
1: Ja, ja, maar toch wel mooi die gelegenheid om lekker in de beweging te komen.
0: Ja.
1: En dit doen jullie ook inderdaad al een aantal jaren. Hè? Mm-hmm. Dus, en dan, ja, dus 100 jaar activiteiten. Bijvoorbeeld 18 juli, het NK voor Masters.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt heel groot.
0: Ja, dat klinkt heel groot. Dat Masters. Dat Masters of Excellence zeggen ze wel eens, maar dat is weer wat anders.
1: Uh-huh.
0: Nee, de schaatsbond kent categorieën en je hebt dan de jeugd. En dan heb je de topsporters en dat is dan eigenlijk senioren tot en met eind 30. En ben je 40 plus, dan behoor je tot de masters.
1: Ah, kijk.
0: En 30 tot 40 is senioren B, maar de masters is echt vanaf 40 jaar.
1: Ja.
0: En die hebben ook hun eigen kampioenschappen. Dat is een heel wedstrijdcircuit voor schaatsen en voor skileren. En ja, wij hebben dus zaterdag in huis het NK Marathon voor Masters.
1: Ja.
0: Op de skielers, 42, nog wat kilometer. Precies de marathonafstand. En dat gebeurt allemaal op het sportpark in het Oosterbos.
1: Ja. Wat voor leeftijd hebben die Masters dan?
0: 40 plus. En 40 dan plus. Is er ook nog weer een onderverdeling. Je kan kampioen worden in 40 plus, 50 plus, 60 plus.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook nog wel verschillend.
0: Ja.
1: En hoeveel deelnemers zijn er dan zaterdag?
0: Nou, ik heb gisteren nog even gekeken. Een stuk of 15 al.
1: Ja.
0: En het mooie is, er zijn 3 Apeldoorners bij die ook nog kansen maken.
1: Oh ja?
0: Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat een Apeldoorner ook nog kampioen gaat worden.
1: Kijk.
0: En die luisteren naar de namen Stefan van den Nieuwen. Ties Frankema en Dirk van Soest. Wat alle 3 leden van onze club.
1: Ja, ja.
0: Dirk is zelfs ook nog trainer van
1: Kijk,
0: de club.
1: Dus dat gaat goed komen.
0: Ja, ik denk het wel. Met kanshebbers en een boel aanmoediging van publiek hopelijk. Dan
1: ja,
0: gaat dat lukken.
1: Ja, en het wordt wat minder warm. Dus dan gaat het ook allemaal wat sneller, denk ik.
0: Ja, prima. Ja. Ja.
1: En dan is er ook nog een... is dat de marathon in Line Cup? Dat is er ook, hè?
0: Ja, de KNSB, dat gaat echt om de topsporters. Ik weet niet of Marijke Groenewouter komt. Die werd zaterdag Nederlands kampioen. Ze gaat niet naar de Europese kampioenschappen, mm-hmm, die dat weekend ook zijn.
1: Oh,
0: dus misschien is die ook present hier.
1: Ja,
0: ze stond nog niet op de deelnemerslijst, maar daar hopen we wel op.
1: Ja.
0: Maar dus ook beroemde schaatsstoppers. En als je het over schaatsstoppers hebt, is er ook een Apeldoorner bij de mannen. En dat is Jorian ten Katen. De mannen rijden 42 kilometer en nadat de vrouwen hebben gereden.
1: Mm-hmm.
0: En beide categorieën zitten topsporters. En ja, Jorian ten Katen reed afgelopen zaterdag Nederlands kampioenschap. En hij was vooruit tot 2 ronden voor het eind. En toen werd hij teruggepakt en kon hij geen rol meer betekenen in de eindsprint. Maar hij is serieus kandidaat om hier de wedstrijd te winnen.
1: Ja, ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dat we dan nog even over die marathon Inline Cup gaan nog verder gaan praten natuurlijk. En ook over nog de sponsor Skielertocht. Want daar begint het 18 juli allemaal mee. Dat is ook belangrijk.
0: Ja.
1: We gaan even muziekje horen. En ik laat het gewoon aan Arno over, hoor. Oh, Gilbert Bécaud. Nathalie.

0: Schaats, een skielervereniging D&I, die bestaan dus dit jaar 100 jaar. En dat is niet zomaar wat. Dat wordt ook niet vergeten, dat wordt flink gevierd. Dat is ook al begonnen en er komen nog allerlei festiviteiten aan en activiteiten. Maar deze zaterdag, 18 juli, ja, dan is er ook al van alles te doen. We hadden het er net al over, want hier tegenover zit Henk Veneman. Over de NK Masters. En we hadden een klein beetje, het gaat al over de KNSB Marathon Inline Cup, hè?
1: Ja.
0: Dat gaat allemaal plaatsvinden in het Ordebos. Maar vooraf aan al die gebeurtenissen zaterdag is er ook nog een sponsor skielertocht, hè?
1: Dat klopt helemaal, ja. Alle jongelui zijn hopelijk op jacht naar veel sponsoren. En dan krijgen ze geld voor ieder rondje van 1200 meter.
0: Ah.
1: En ja, dat geld dat gebruiken we voor alle festiviteiten. We hebben begrotingen en daar hoort nog ietsje bij. Dus sponsor skielertocht was een van de evenementen die onze fondsenwervingscommissie organiseert.
0: Ja.
1: Om voldoende geld op de plank te krijgen voor het mooie grote eindfeest.
0: Ja, ja. En is er al, hoeveel doen daaraan mee? Aan die skielertocht, zeg maar?
1: Dat is, ja, we hebben zo'n 80, 90 jeugdleden. En als ze zeker de helft meedoen, dan gaan mensen op vakantie, want
0: ja,
1: zaterdag begint de vakantie, dus
0: waar.
1: Die reizen vrijdag al.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ja, dan hopen we dat er toch zeker zo'n 40, 50 meedoen.
0: Ja.
1: En er is ook al oproep van de anderen met familie om allemaal lekker te komen schieleren, wel of niet stempelen. Dat maakt niet zoveel uit.
0: En als je maar gewoon lekker meedoet. En als er,
1: gezellige tocht eigenlijk in het mooie Ordebos.
0: En hoe laat begint dat?
1: Dat begint om 10:30, dus tot 11:30. En dan is er om 12:00 nog een regionale competitie. En dan komen die andere wedstrijden waar we het net over gehad hebben.
0: Ja, ja, ja, precies. En nou ja, goed, de KNSB Marathon Inline Cup, hè, is dan toch?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Kunnen wij daar ook naar komen kijken? Hoe werkt dat?
1: Ja, het is allemaal gratis toegankelijk. Het parcours is helemaal afgesloten.
0: Ja.
1: Dus je moet je auto buiten het Ordebos neerzetten. Mm-hmm. Of op de toegangsweg daar naartoe langs de Asselse Straat.
0: Oh ja.
1: In een stukje sportpark Ordebos tot aan de sportvereniging Ordebos, de voetbalvereniging.
0: Mm-hmm.
1: En verder is het gratis toegankelijk. Je kan lekker komen kijken.
0: Leuk.
1: En er is een permanence bij de kantine van de sportvereniging. Daar kunnen mensen naar het toilet en versnapering halen. Dus het is allemaal hopelijk goed geregeld.
0: Ja, ja, ja. Wordt dat wel eens vaker hier gedaan?
1: We hebben twee keer eerder een deel uit die marathoncompetitie. Ieder jaar organiseert de Schaatsbond dat, of Schaats- en Skielenbond. En dan is een aantal wedstrijden, en deze wedstrijd hier in Apeldoorn is de finale. Dus er worden aan het eind ook prijzen uitgereikt voor de winnaar van de cup.
0: Ja.
1: Net zoals op schaatsen hebben ze ook een hele winter lang wedstrijden. En aan het eind is er een klassement en er is een winnaar.
0: Dus ook wel.
1: Ja, het is wel spannend.
0: Is het al duidelijk wie er wint dan?
1: Nou, nog niet. Dat kan zelfs nog de Apeldoorner worden. Dat is een klassement. En ze staan nog redelijk dicht bij elkaar aan de top. Ja.
0: Dus het is wel spannend om dat te volgen.
1: Jazeker. Ja.
0: Ja. Kan je dat ook nog op een andere manier volgen als je niet kunt komen? Zeg maar?
1: Er is geen livecam voor zover ik weet. Maar ze kunnen wel op schaatsen.nl kunnen ze de uitslagen uiteindelijk volgen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, op die manier. Maar goed, als je het gewoon wil volgen, moet je gewoon komen.
1: Ja, dat is het allerbeste.
0: Dat is het allerleukste.
1: Het is droog.

0: droog en mooi weer.
1: Ja.
0: Dus komen allemaal lekker genieten van mooie skielersport.
1: Ja, en hoeveel mensen doen daar dan mee aan die inline marathon?
0: Nou, dat was zaterdag het Nederlands kampioenschap. Zo'n 30 toprijders. Dat zijn de allerbesten in Nederland. En dat heeft als nadeel dat het gat tussen die bijna professionals en de anderen, dat dat heel groot is. Dus je moet echt flink wat in huis hebben, wil je erbij kunnen houden.
1: Ja, ja.
0: Maar en bij de heren en bij de dames een stuk of 30.
1: Zo. Ja. Ja. En dat, dan moet je ook echt volop daarvoor gaan. Natuurlijk, dan train je eigenlijk de hele dag, denk ik. Of dan ben je daar alleen maar mee bezig.
0: Ja, dit zijn rijders die ook 's winters op het ijs die marathons rijden. Of zelfs, zoals Jelle Danema, Olympische Spelen houdt, Marijke Groenewoud.
1: Ja,
0: ja. Ja, die gaan in de zomer ook op de wieltjes.
1: Dat gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Is dat nou een hele andere beweging? Of komt het wel overeen met schaatsen?
0: Het komt overeen, maar het is toch weer anders. We zeggen altijd, de basis bij het skileren is wat korter. Omdat je op het ijs met die scherpe messen heb je langer de druk op het ijs. Dus de schaatsslag is iets langer dan de skielerslag. Dat is het voornaamste. Maar er zijn nogal meer verschillen.
1: Ja.
0: Over diep zitten, dat komt bij skileren iets minder voor dan...
1: En is het dan ook zo dat... kan je daar ook opvallend goed in zijn? Dat je het verschil merken, dat merken die mensen ook, die gaan schaatsen natuurlijk.
0: Ja.
1: Zijn er ook mensen die daar meer voor geschikt zijn als andere mensen? Of hoe werkt dat?
0: Is de toppers in de skielersport, die zie je ook in het marathonschaatsen bij de top horen. Maar zoals een 10 kilometer, zoals Jillet Anema, dat is de coach.
1: Ja.
0: Zoals, nou schiet de naam weer niet te winnen. Hij heeft nog Olympisch goud gewonnen.
1: Ja, ik ben er heel slecht in, maar...
0: De naam komt zo weer boven.
1: Ja.
0: Maar die winnaar van die gouden medaille, die is goed op de 10 kilometer.
1: Ja.
0: Maar echte lange baners, die zeg maar de toppers uit de lange banen. Ja, Marijke Groenewoud is een voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden Ingrid Schouten. En ja, het lijkt er toch heel veel op elkaar.
1: Ja,
0: je hebt wel mensen die hebben echt alleen maar voorkeur voor het skileren. Er zijn skielertoppers die je niet op het ijs ziet. En er zijn ook schaatstoppers die je amper op de skiers ziet.
1: Ja,
0: ze trainen wel, maar ze doen niet meer aan de wedstrijden.
1: Nee. Dus dat is toch wel weer een andere tak, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat het gewoon een heel groot feest wordt daar 18 juli. Sowieso bij het Ordebos. Dat mensen daar gewoon naartoe kunnen gaan om te kijken en te genieten ervan. En natuurlijk volgen we jullie ook met alle activiteiten die er zijn natuurlijk het hele jaar. Kunnen we jullie ook nog ergens vinden op een website, DNI?
0: www.dni.nl
1: Ja, en dan komt het helemaal goed. En dan volg je gewoon van alles vanzelf. Ja. Dankjewel, Henk, dat je hier naartoe bent gekomen. En heel veel plezier met alle activiteiten natuurlijk. Hè. Wij gaan verder met muziek.
0: Ja.

Mary Mary met Shackles. Ja, we zijn er weer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We komen natuurlijk zo meteen lekker terug met de tweede uur. En daar komen ook allerlei leuke mensen en leuke onderwerpen weer voorbij. En er staat ook al hele leuke muziek klaar. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Wij gaan er even uit met Cher, If I Could Turn Back Time. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding kregen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. En waar gaan we het over hebben? Tweede uur van deze matinee. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over de wandelvierdaagse Apeldoorn, want die is vandaag van start gegaan. Het is de eerste dag. En hoe is dat gegaan met deze hitte? Ik ga er zo meteen over praten met de Irma Woudenberg, want zij is de voorzitter. We gaan het ook hebben over de antieke en curioze markt, want die gaat weer plaatsvinden op het Marktplein in Apeldoorn. Donderdag 23 juli, 6 augustus en 20 augustus van 9 tot half 5 is er van alles op te speuren en te vinden op die markt natuurlijk. En de Lions Club die levert 3000 euro... aan de stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Want zij hadden een actie op Koningsdag. Zij hebben daar van alles voor gedaan. En hebben toen 3000 euro opgehaald voor deze stichting. Nou, ze komen hier zo meteen naartoe om daarover te vertellen. We gaan natuurlijk ook luisteren naar muziek Vormfout van 15 miljoen wensen. MUZIEK

Apeldoorn Foto lanceert de Apeldoorn Foto Award. Een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. Met de award wil Apeldoorn Foto fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groot podium geven en Apeldoorn weer verder versterken als fotostad. Je kan tot 31 juli meedoen en meer informatie kan je vinden op www.apeldoorn.foto-award.

0: Dat was Terry Stafford met Suspicion. Ja, de 71ste editie van de Vierdaagse Apeldoorn is weer van start gegaan vandaag. En ik ga eventjes praten met Irma Woudenberg, want ik ben wel benieuwd hoe het tot nu toe verlopen is. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Hoe is
1: Hallo.
0: Het? Hoe is ie?
1: In principe loopt het prima. We hebben natuurlijk de starttijden aan moeten passen. We hebben de lus van

0: 40 kilometer eraf gehaald.
1: Ja.
0: Dus dat betekende dat vanmorgen alle deelnemers vroeger weggegaan zijn en ook in een kortere tijdsbestek. Dus dat betekent dat er groepen die aan de wandel zijn groter zijn. Maar ik ben even een rondje wezen doen. Het loopt allemaal prima. Er zijn genoeg plaatsen, ze kunnen zitten. Ze komen nu ook allemaal al binnen. De grootste gedeelte is al binnen. En dat was natuurlijk onze opzet.
1: Mm-hmm.
0: Dat tegen de tijd dat het echt warm begint te worden, dat iedereen dan zo goed als binnen kan zijn.
1: Ja, ja. En,
0: is gelukt.
1: Dat is gelukt, dat is mooi. En wat was het voor een route vandaag? Was het veel door bossen? Of,
0: Ja, ze hebben vandaag het eerste gedeelte niet. Ze zijn vandaag via Uggelen naar Beekbergen. De 12 kilometer naar Uggelen. Naar het ziekenhuis gelopen en weer terug.
1: Oh ja.
0: 20 kilometer die is doorgelopen naar de rustplaats bij voetbalvereniging Beekbergen.
1: Oh ja.
0: En de 30 en de oorspronkelijk 40 kilometer wandelaars die hebben nog doorgelopen tot Groot Panorama. En achter in Beekbergen richting Loenen.
1: Mm-hmm.
0: En en vooral dat stuk is gewoon echt al in het bos geweest.
1: Ja, ja. Dus dat gaat prima.
0: En rond Beekbergen ook, ja.
1: Dat scheelt natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook het mooie van de Apeldoorns Vierdaagse. Hè, dat toch ook vooral door de bossen is. En dat zorgt natuurlijk ook voor schaduw.
0: Het scheelt echt wel 5 graden of je in de zon loopt of onder de bomen in de bossen.
1: Ja,
0: en, ja klopt.
1: Precies.
0: Ja.
1: En zijn er veel deelnemers eigenlijk? Veel?
0: Ik kan nog niet het definitieve aantal zeggen. We hebben bij de voorinschrijving hadden we 2500 vierdaagse lopers en bijna 800 daglopers verdeeld over de verschillende dagen.
1: Ja.
0: De administratie is nog steeds bezig om de deelnemers te verwerken in de software.
1: Mm-hmm.
0: Tot onze verbazing, want we hadden eigenlijk rekening gehouden met dat door de weersvoorspellingen, de weersverwachtingen, toch minder mensen zouden inschrijven. Maar tot onze verbazing hebben we het zowel gistermiddag als vanmorgen heel erg druk gehad met inschrijvingen.
1: Goed. Dat was alleen maar fijn, hè? Want ik bedoel.
0: Ja, en misschien heeft het dan toch wel meegeholpen dat mensen dachten van we kunnen vroeger starten, we zijn vroeg klaar en we willen eigenlijk toch wel graag wandelen. Ik weet het niet, maar we zijn er blij mee.
1: Het zal wel zo zijn. En jullie hebben gewoon een verstandige keuze gemaakt wat dat betreft, dus dat is natuurlijk ook fijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die naar Apeldoorn komen en hier dan ook wat vakantie houden of hier verblijven. En die koppelen dat er mooi aan vast. Dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Als we eventjes een korte vooruitblikken naar morgen. En wat is dat dan voor een route?
0: Morgen is dag 2. Dat is de route die naar het Loo toe gaat. En voor de 12 kilometer. We hebben dan de rustplaats op de tweede parkeerplaats van het Loo.
1: Oh ja.
0: De 20 kilometer maakt dan nog een lus in het Paleispark.
1: Mm-hmm.
0: En de 30 kilometer gaat door richting Vaassen.
1: Mooi.
0: En dat is nu dus alleen de 30 kilometer. En anders hadden we nog een lus 40 kilometer richting Niersen gehad.
1: Ja.
0: Maar we blijven nu met de 30 kilometer in Vaassen. En dan weer terug.
1: Ja. En blijft dat dan ook de andere dagen zo?
0: Ja, we hebben de keuze gemaakt om zondag de keuze gemaakt om voor de hele week hetzelfde programma te doen. In eerste instantie wouden we alleen voor de eerste 2 dagen, maar gezien de verwachtingen en de kansberekeningen bleek het dat eigenlijk alle dagen wel rond de 30 graden zou zijn.
1: Ja.
0: En we hebben toen gekozen voor duidelijkheid naar de deelnemers, maar ook naar onze organisatie en onze vrijwilligers. Dat we gezegd hebben, we doen alle dagen hetzelfde.
1: Ja,
0: alle dagen
1: handig.
0: Geen lus van 40 kilometer. Mm-hmm. En we doen alle dagen dezelfde starttijden.
1: Ja,
0: gewoon voor de duidelijkheid.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Dan weten mensen ook gewoon, hier zijn we, hier dit doen we en hier zijn we aan toe. En dat is dan ook gewoon helemaal prima, toch?
0: Ja, ja. Zeker.
1: En alle vrijwilligers, heb je het over. Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
0: Wij hebben genoeg vrijwilligers. We merken nu alleen wel af en toe valt er iemand uit door dat ze een andere afspraak er plotseling tussendoor komt. Dus dan is het even schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben in principe de roosters rond.
1: Dat is mooi natuurlijk, hè? Want het is ook belangrijk. En ook mooi dat die mensen dat allemaal doen. Want ja, die routes worden natuurlijk uitgezet. Hoe vroeg moeten jullie dat eigenlijk al doen van tevoren?
0: De parcoursbouwers zijn vanmorgen om half vijf of vijf uur begonnen.
1: Zo, dat is flink vroeg.
0: Wij waren ook een uur eerder. Wij zijn hier vanmorgen, want ze starten dan om 6:30.
1: Ja.
0: En nou, we werden natuurlijk nog mensen inschrijven. Dus wij waren hier vanmorgen om 6:30, 6:15.
1: Jongen. Nou, dan ben je straks ook wel even toe aan beentjes omhoog en uitrusten.
0: S'avonds de beentjes omhoog is wel lekker, ja.
1: Dat snap ik helemaal. En is dat de andere dagen dan ook zo?
0: Andere dagen is dat ook zo.
1: Jongen. Ja, dat realiseer je niet, hè? Want ik bedoel, ik was zo net nog even op dat veld natuurlijk bij jullie. Maar dan denk je, ach, het loopt allemaal en wat leuk en wat gezellig. Maar je realiseert je eigenlijk niet eens dat jullie daar nog zoveel werk aan hebben. En dat doen jullie zo goed dat mensen het niet eens doorhebben.
0: Nee, dat klopt. Maar weet je, het plezier wat de vrijwilligers ook hebben, dat straalt er denk ik ook op af. Ja. Ze hebben er altijd zo'n zin in om weer te beginnen. Ze kijken echt uit naar deze. Er zijn echt mensen die gewoon een week vrij nemen, hè, om bij ons vrijwillig te kunnen zijn.
1: Geweldig.
0: En weet je, ze doen het met liefde. En wij zijn ook heel dankbaar voor die vrijwilligers. Ja,
1: dat kan
0: zeker.
1: Ik me heel goed voorstellen, want anders ben je gewoon helemaal nergens. Dan kan je dit helemaal niet organiseren, dus helemaal
0: zeker
1: goed.
0: Niet.
1: Nou, Irma, zometeen dus even lekker met de beentjes omhoog, even uitrusten. En dan op naar de volgende dag natuurlijk. En we houden elkaar op de hoogte volgens mij. En het komt helemaal goed. Dankjewel,
0: hè. Gaan we zeker doen.
1: Tot
0: jij ook bedankt.
1: Dag.
0: Dag.

Janjo met Makeder. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien en geduld is dus een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter: neem een verrekijker mee en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar zonder honden. En meer informatie en online reserveren, dat kan via www.glk.nl/excursies. En dan hebben we ook nog deze zomer, dat Staatsbosbeheer gaat ook nog excursies organiseren rond het thema de wolf. En tijdens de excursies hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe word je meegenomen langs de verschillende maatregelen. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je dan ook aanmelden voor deze excursie. En dat is dus www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/wolven-en-schapen-hoog-Vuurlo.

0: White Bread, Ain't No Stopping Us Now. Ja, het staat weer voor de deur. 23 juli, dan gaat het plaatsvinden. De Antieke Curiosa Markt. En dat is een jaarlijks evenement. Ook op 26 augustus wordt dat nog gehouden. En ik ga erover praten met Nico Heijns. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het is al bijna weer zover. 23 juli, moeten we nog even geduld hebben. Maar dan gaat het weer plaatsvinden. De Antieke Curiosa Markt op het Marktplein in Apeldoorn, hè?
1: Ja, dat klopt. Het ligt nog fris in mijn geheugen door de vorige edities van 2025.
0: Oh, kijk.
1: Een paar jaren die vliegen voorbij. Ja. En hij staat weer voor de deur. 23 juli gaat het weer beginnen.
0: Ja, precies. En het is een grote markt volgens mij. Hè? Er is van alles.
1: Ja, de markt die wordt al tientallen jaren georganiseerd. En er staan ruim boven de 200 kramen.
0: Zoveel. Tjonge,
1: ja. En allemaal gevuld met antiek en curioza en brokanten en vintage allemaal.
0: Ja, en die komen speciaal naar Apeldoorn om daar bij elkaar te komen, om die markt aan te prijzen.
1: Dat klopt. Het zijn een heleboel vaste standhouders uit binnen- en buitenland die elke zomer naar Apeldoorn toe reizen om deze markt te kunnen bezoeken of van deel te nemen.
0: Ja, en waarom is dat nou precies dat Apeldoorn zo belangrijk hierin?
1: Dat is zo in de jaren gegroeid. Het is gewoon een van de betere bekende markten op antiek en curioza gebied.
0: Oh ja? Ja?
1: In Europa.
0: Wat goed zeg. En hoe komt dat? Heb je ook een idee? Hoe dat
1: is ontstaan? De standhouders die tippen elkaar. En als iemand een mooie spul heeft, dan zeggen ze van, dan moet je een keer in Apeldoorn gaan staan.
0: Ja.
1: En door al die jaren heen is dat gewoon een select groepje geworden.
0: Mm-hmm.
1: En waar de bezoekers ook voor af willen reizen.
0: Ja, die willen daar wel even naar komen kijken natuurlijk. Dus
1: dat
0: ook
1: klopt.
0: De bezoekers komen overal vandaan.
1: Overal vandaan, ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Wat leuk eigenlijk, hè?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja, een van de mooiste markten die wij organiseren. Dus,
0: nou, hartstikke goed. En dat is niet één keer, het is zelfs drie keer. Want 6 augustus en 20 augustus ook nog. Zijn er nu ook weer nieuwe mensen die daar komen staan, zeg maar, op deze markt?
1: Er zijn altijd wel een paar die weer nieuw op de markt komen.
0: Ja.
1: En meestal worden dat meteen weer vaste standhouders voor de volgende keren.
0: Ja, ja. Is er ook ergens een stoppen? Want kunnen jullie dat allemaal wel kwijt?
1: Ja, als het plein vol is, dan stoppen we ermee. We hebben nu ook een wachtlijst. Dus,
0: oh ja?
1: Voor de eerste editie is een wachtlijst en de tweede editie is bijna vol.
0: Jongen. Ja, nou, dat is wel wat leuk zeg. En is dat ook veranderd door de tijd? Want hoe lang doen jullie dit al?
1: Wij doen het denk ik nu 12 jaar of zoiets.
0: 12 jaar.
1: Ja, en daarvoor was het altijd door een andere organisatie of door de VVV georganiseerd.
0: Mm-hmm, precies.
1: Die hebben het toen uit de handen gegeven aan ons.
0: En, ja. Nou, dat is helemaal goed gekomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. En zie je ook een verschil in toen jullie daarmee begonnen en nu?
1: Qua aanbod bedoelt u?
0: Ja.
1: Nee, dat is allemaal hetzelfde.
0: Ja?
1: Alleen de spullen veranderden natuurlijk. Wat toen nog spiksplinter nieuw was, tientallen jaren geleden, wordt nu als antiek beschouwd.
0: Ja, ja. Ja, zo gaat dat. En het is helemaal in, hè, natuurlijk, hè, vintage en dat soort dingen.
1: Zeker de vintage, ja. Dat is zeer hip.
0: Ja, ja, ja. Dus daarvoor kunnen we 23 juli gewoon lekker een bezoekje brengen aan die markt, aan antiek en curioza markt. Maar er is nog meer, hè. Er is ook van alles te eten, volgens mij.
1: Ja, aan de inwendige mens wordt altijd wel goed voor gezorgd. dat is ook hier het geval.
0: Ja, en je kunt er gewoon een dagje zijn, zeg maar, van 9 tot 4:30.
1: En voor de bezoekers is het natuurlijk ook zeer aantrekkelijk dat het gratis toegankelijk is.
0: Ja, zeker.
1: Geen intrede, dus van harte welkom in Apeldoorn.
0: Nou, kijk aan. Nou, je kunt natuurlijk met de trein komen, je kunt met de fiets komen, je kunt lopen komen of met de auto. Alles is mogelijk natuurlijk, hè. En hoe meer mensen, hoe leuker natuurlijk en hoe gezelliger. Superleuk. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Ik wil je bedanken, Nico, voor alle informatie hierover. En succes nog verder met de voorbereidingen. Dankjewel.
1: Heel bedankt. Dag.

0: Dat was Julien Clerc met Ce n'est rien. Dat is wel allemaal erg zomers. Nou, dat is het natuurlijk ook. Maar intussen is het hier, zeg ik altijd maar, gezellig geworden in deze studio. Want tegenover mij zit Emiel Kaalman en Jeroen Hulleman. Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: En jullie zijn van de Lions Club Apeldoorn, volgens mij, allebei.
1: Ja.
0: Ja. En jullie hebben een hele mooie actie gehad. Dat was op Koningsdag. En toen hebben jullie koffie verkocht en tompoezen en een goed gesprek gevoerd.
1: En meerdere goede gesprekken.
0: Goede gesprekken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En met die goede gesprekken en die koffie en, nou ja, en die tompoezen hebben jullie €3000 opgehaald voor Stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Nou, moet ik eerlijk zijn, ik had nog nooit van de Stichting Het Blije Gezichtjesfonds gehoord.
2: Ja, het is een hele mooie stichting. Wat die stichting doet is eigenlijk voor kinderen die in gezinnen zitten waar een van de ouders bijvoorbeeld psychische problemen hebben of gewoon dus nou nooit uit kunnen gaan daardoor. Omdat ze ook een bepaalde geen geld om dat kunnen doen. Wat ze doen is meestal één dag in het jaar naar een soort van fun family dag. En dan gaan ze met de ouders samen naar bijvoorbeeld Efteling of naar een andere grote dag die ze dan doen.
1: Dierenpark.
2: En om gewoon een leuk uitje voor die kinderen die toch wat minder dan die in die situaties uitgaan.
0: Ja.
2: Nou, hebben we dus dan €3000 opgehaald die dag. Nou, dat geeft in ieder geval voor een in ieder geval voor Mima of één zo'n family fun dag geeft dat een hoop extra boost voor zoiets.
0: Ja, want hoeveel mensen kun je daar dan blij mee maken met die €3000?
1: Dat is een hele goede vraag.
2: Ik had begrepen, gemiddeld op zo'n fun dag gaan wel zo'n tussen de 100 mensen wel mee op zijn zo'n. En dat is dan inclusief de ouders dan.
0: Ja,
1: en dan moeten we even bij zeggen dat geld dat je hebt natuurlijk de entree, hè, maar

0: echt een verzorgde dag voor het hele gezin eigenlijk. Ja. Dus het is al vanaf het moment dat ze hier op een bus stappen, is het al verzorgd. Dus ook daar zitten natuurlijk kosten mee gemoeid.
1: Nou, het is best wel duur, het dagje weg.
0: Ja, zeker. En daarom is het zo belangrijk om voor deze stichting specifiek wat extra aandacht ook te schenken. Omdat je ziet vaak niet, die kinderen zitten bijvoorbeeld op school, en je ziet niet wat voor zorgen die kinderen eigenlijk hebben. Mm-hmm. Als een van je ouders, of misschien allebei, toch wat psychische klachten heeft.
1: Ja.
0: En om ze dan toch een onbezorgde dag te bieden, dan is dit gewoon heel erg belangrijk. En daarom is het ook zo nodig ook om geld in te zamelen hiervoor.
1: En hoe komt die stichting nou aan die mensen? Want ik neem aan dat je loopt daar niet te koop mee, hè, met je problemen. Dus hoe weet zo'n stichting nou van bij welke mensen zij moeten zijn, of wie bij hun terecht kan?
2: Ja, dat is, heb ik laatst ook al een beetje. We hebben ze laatst ontmoet ook, want toen hebben we ook de cheque overhandigd. In die stichting zitten vooral mensen juist ook in het werkveld.
1: Oh ja.
2: In het werkveld met van de psychiatrie.
1: Ja.
2: Dus die zijn bij elkaar gekomen en hebben toen een paar jaar geleden dus deze stichting is opgericht. Dus het gaat een beetje via op die manier.
1: Ah,
2: en dat
1: kijk.
2: Is aan die manier aanleveren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hebben jullie ook een idee hoe groot die vraag eigenlijk is? Want heb je een idee? Of is dat gewoon niet in te schatten?
2: Nee. Wat ik begrepen heb, is dat toen hebben ze zo'n Family Fun Dag, gaan ze ieder jaar minimaal wel rondkrijgen. En er zijn ieder jaar wel andere 100 mensen, had ik ook begrepen.
1: Ja, niet eens dus dezelfde. De vraag is best wel groot.
2: De vraag is echt groot.
1: Ja. Groter als dat je misschien zo denkt.
2: Ja. Precies.
1: Ja. Eigenlijk is dat natuurlijk wel erg, hè?
0: Dat is eigenlijk heel erg, ja. En heel vaak is het ook zo niet zichtbaar. En sowieso trouwens, psychische klachten is sowieso een beetje taboe, hè? Om het daar over te hebben. En de impact, hè, als een van je ouders dus die psychische klachten heeft, de impact over vooral zo'n kind, is eigenlijk heel groot.
1: Ja, begrijp ik.
0: En daarom is het zo belangrijk om het dat onzichtbare misschien op die manier ook wel wat zichtbaarder te maken.
1: Ja.
0: Maar het is wel soms ook lastig. Want die gezinnen moeten zichzelf ook een beetje opgeven hiervoor.
1: Daarom,
0: en het zijn hulpverleners van Tactus, heb ik begrepen, en GG net.
1: Ja.
0: Dus in die zin zitten ze wel dicht bij het vuur.
1: Ja.
0: Maar het is toch ook wel weer, je moet wel naar voren stappen.
1: Nou ja, je bent wel kwetsbaar. Hè? Je gaat je dan ook inderdaad laten zien van ja, maar ik heb een probleem. Of wij hebben een probleem en wij willen graag een dagje weg. Hè? En
0: precies.
1: Dan moet je wel laten zien en durven. Hè? Dat is natuurlijk wel.
2: En ze geven ook wel daarna aan, wat ik al begrepen had, dat ze het echt heel erg leuk vonden. Ook de ouders juist. Die genieten ook van zo'n enorme dag.
1: Dat is natuurlijk ook
2: die worden ook verzorgd heden.
1: Ja.
2: Ook op die manier.
1: Dat even is, eruit. Even iets anders.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk alleen maar goed.
2: Ja.
1: Jullie doen natuurlijk allerlei dingen. Hè? Jullie hebben dit nou georganiseerd. De Lions Club Apeldoorn. Mooi €3.000 opgehaald. Maar jullie doen nog veel meer. En ik heb hier al net een paar foldertjes onder mijn neus gekregen. En ik wil daar natuurlijk ook nog even over hebben. Dus ik stel voor. Ik kijk even naar Arno. Arno, als jij nou even een muziekje draait. Dan gaan we het daarna even hebben over wat er hier allemaal ook nog voor mijn neus ligt natuurlijk. Over iets heel sportiefs. Ja, komt-ie.

0: met 1999. Nou, het is nu 2026 en we zijn heel actief natuurlijk. En jullie zijn heel actief, want hier tegenover mij zitten Emiel Kaalman en Jeroen Hulleman van de Lions Club Apeldoorn. Jullie hebben een actie gevoerd voor die 3000 euro hebben jullie opgehaald voor Stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Maar jullie zeiden dus net al in zo'n gesprekje van, nou, we doen nog veel meer en wij zijn echt heel actief. Dat blijkt ook wel, ook op sportief gebied. Want jullie organiseren in september een Lions Ride Veluwe. En een Lions Run Veluwe. En dat is die dag daarvoor. Nou,
1: klopt.
0: Vertel eens. Hoe zit dat?
1: De Lions Ride, dat is de derde keer trouwens dat we dit organiseren. Dus we zijn 3 jaar geleden begonnen om een sportief event eigenlijk neer te zetten ten behoeve voor het goede doel. Dus we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om een goed lokaal doel zeg maar te steunen. En afgelopen jaar hebben we al 2 keer een ander doel gesteund. En dit jaar staat het helemaal in teken van Stichting 055 in beweging. En dat event dat groeit eigenlijk nu best wel steeds groter. Want vorig jaar een heel mooi bedrag opgehaald van om nabij de 11.000 of zo.
2: Ja,
1: oh,
2: ja.
1: En we gaan natuurlijk dit jaar voor nou, minimaal. Minimaal.
0: Zou leuk zijn.
1: Maar we merken ook wel met die ride, weet je, het is een heel sportief iets met racefietsen, mountainbikes en gravelbikes.
0: Ja.
1: Dat er ook wel heel veel behoefte is om misschien te gaan hardlopen.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook heel veel hardlopers hier in de omgeving. En het is het ook leuk om dat ook toegankelijk te maken voor hen. En om zo ook nog extra bij te kunnen dragen aan het goede doel wat we dit jaar steunen.
0: Ja, op die manier. En het wordt van allemaal georganiseerd vanuit Hoenderlo, zeg maar, en Michelenberg. Dat is natuurlijk een hele mooie locatie. En dan dus twee activiteiten, dus 2 dagen eigenlijk.
1: Ja, 2 dagen.
0: Dus, dus we moeten alle mensen in beweging krijgen om geld op te halen voor om in beweging te komen.
1: Precies. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je beide events hoeft te doen. Hè,
0: als nee,
1: je,
0: opgeeft.
1: Je kan kiezen van ik ga voor de run.
2: Het kan wel,
1: trouwens. Ja. Ik ga voor de run of ik ga voor de ride.
0: Ja.
1: Of misschien ben je wel heel sportief.
2: Dan doe je eigenlijk een beetje voor de Lions halve triathlon gaan.
1: Eigenlijk
2: doen,
1: wel.
0: Eigenlijk is dat misschien het doel voor volgend jaar. Ik zou
1: een
0: activiteit aan toevoegen. Kan misschien ook wel in Hoenderlo. Daarbij, je weet maar nooit. Maar dan zou je helemaal, dan heb je 3 dagen. Hey,
2: zeker.
0: Wat wil je nog meer?
2: Zeker.
0: Als je eraan mee wil doen, stel je voor, je wilt meedoen aan de Lions Ride Veluwe. Hoe werkt dat dan? Wat moet je doen en hoe werkt dat precies?
2: We zitten allemaal te flyeren en we hebben allemaal de links die we sturen via social media. En je kan je gewoon heel simpel inschrijven via de website.
0: Mm-hmm.
2: We hebben er eentje specifiek voor de run, we hebben er eentje voor de ride.
0: Oh ja.
2: En de inschrijving is echt binnen 1 minuut geregeld. En dan voor de run is dat betaal je rond de 17 euro. En voor de ride is dat rond de 60 euro. Maar dat heeft bij de ride ook een heel compleet programma.
0: Ja.
2: Daar heb je ook een eten erbij.
1: Een shirt
2: krijg je erbij.
0: Een lunch. Nog
2: ook,
0: taart
2: dus,
0: ook.
2: Inderdaad. Dus dat is echt een compleet verhaal. Daarom is het bedrag ook anders.
0: Daar
2: en bij de run is het meer einde van de middag. En dan is het gewoon puur hardlopen. Wel met je tijd ook ziet. En die is rond de, wat ik al zei, rond de 17,5.
1: Ja.
2: En dat wordt ook de eerste keer dat we de run gaan doen. Dus dat vind ik een beetje spannend.
0: Dat is wel spannend.
2: Spannend. En daar moeten nog echt wel aanmeldingen voor komen. Dus daar zijn we flink op de randtam aan het, aan het roepen. Ook wel.
0: Begrijp
2: jongens,
0: het.
2: Geef je daarvoor op.
0: Mm-hmm.
2: Want het is echt voor een goed doel. En om even terug te komen op het goede doel ook. Dat is ook echt een mooi sportdoel. We hebben ze ook gesproken. Er zijn een aantal fysiotherapeuten die een paar jaar geleden hebben gedacht van, hé, wij komen met veel mensen in aanraking.
0: Ja.
2: Die zeggen dan, joh, ga lekker sporten. Maar wat heel veel mensen dan ook zeggen, zeker

0: een bepaalde inkomensgroep, onder een bepaalde inkomensgroep. Die vinden ze dat zo. Ja, dat kost allemaal geld. Sport is tegenwoordig best wel veel geld.
1: Ja,
0: dus wat ze doen dan is gewoon bijvoorbeeld een half jaar of een jaar een contributie afhankelijk van het type sport geven.
1: Oh ja.
0: Ja, dat vinden we een hele mooie, mooi doel. Ook gekoppeld aan de sport en het sportevent wat wij doen.
1: Ja.
0: Een lokaal event. En met gezien wat het bedrag wat we vorig jaar hebben opgehaald. Mooie impact die het creëert voor, ja, voor zo'n stichting.
1: Want ook die groep is groot, hè? Die dat eigenlijk niet, gewoon die niet, nee, niet zo ver komen om dat te gaan doen. En als je dan ziet dat het toch invloed heeft op je gezondheid. Maar ook je contacten die je niet dan hebt eigenlijk.
2: Precies,
1: hè?
2: Precies.
1: Dat is natuurlijk best wel... eigenlijk is het eigenlijk al wel een beetje bedroevend eigenlijk, hè? Dat het allemaal zo is. Hè?
2: Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we zoveel mogelijk aanmeldingen krijgen.
1: Zeker.
2: Om mee te fietsen of te rennen voor het goede doel. En dat is dan de Lions Run is dan op zaterdag 26 september. In het einde van de middag, rond een uur of drie.
1: Ja.
2: En de Lions Ride is zondag de hele dag. En even afhankelijk van de route die je kiest, want we kennen vier fietsroutes.
1: Precies.
2: Dan hebben we daar starttijden voor. Maar je kunt dus heel makkelijk je startbewijs aanschaffen of kopen door even te gaan naar de website van de Lions Ride. Dat is lionsrideveluwe.nl.
1: Mm-hmm.
2: Of wanneer je wil gaan rennen, ga dan even naar lionsrunveluwe.nl.
1: Oh, ja. Ja.
2: Maar beide websites zijn ook aan elkaar gelinkt, hoor. Dus je kan ook heel makkelijk van de ene website naar de ander.
1: Ja.
2: Maar en kies daar gewoon de route of de activiteit waarin je graag mee wil doen.
1: Ja, en dat die afstand die je loopt, dat is 4 mijl.
2: Ja, dat is ongeveer 6 kilometer.
0: 6,3 kilometer.
1: Oh, dat is
0: wij moesten een route uitkiezen die een beetje een balans is tussen een leuke uitdaging, maar er wel toegankelijk voor de grote groep mensen.
1: Precies, ja. Want het is toch al wel een beetje heuvelachtig natuurlijk.
0: Dit is een klein beetje heuvelachtig. Ik heb hem zelf al gelopen.
1: Mm-hmm.
0: En inderdaad, het is een wat heuvelachtig. Daarom is het ook vermeld een trailrun.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar het is 6,3. Ik denk dat dat voor veel mensen goed te doen is
1: dat
0: als je een beetje af en toe op de loopband staat.
1: Ja, dat zal zeker zo zijn. Dat, je opgeven, dat kan dus nu al natuurlijk. Dat is natuurlijk heel erg leuk en belangrijk. Hè, omdat dat het geld ook gaat naar Stichting 055 in Bewegen. Dat is eigenlijk het doel. Volgens mij komt het dan helemaal goed, toch?
2: Dus ga even naar de website www.lionsrideveluwe.nl en meld je vandaag nog aan.
1: Ja, ik zou het doen.
2: Ja, ik ook.
0: En of de run, of beide.
1: Ja,
0: of
1: beide. Ook,
0: ja, precies.
1: Nou, volgend jaar triathlon.
2: Ja, maar je kan het ook met je bedrijf bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja,
2: hoe leuk is het als je gewoon met een aantal collega's zit.
1: Ja.
2: Zo van, joh, we gaan wat doen, weet je. We gaan leuke shirtjes bedrukken van ons bedrijf.
1: Ja.
2: En we gaan daar ons bedrijf goed zichtbaar maken tijdens de Lions Run. Want tijdens Lions Ride krijg je natuurlijk een wielrenners shirt van ons. Maar bij de run is dat niet het geval.
1: Precies.
2: Nou, hoe leuk is het?
1: Ja,
2: dan heb je meteen een geweldige activiteit.
1: Dan heb je gelijk een mooie start van het jaar, zeg maar.
2: En je draagt bij aan die armoedebestrijding.
1: Nou,
2: hè? Dus voor
1: belangrijk.
2: Die stichting 055 in de week is gewoon heel belangrijk.
1: Heel belangrijk, zeker. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Dankjewel dat jullie hier wilden komen.
0: Graag gedaan.
1: En Jeroen. En... succes met de voorbereiding en de inschrijvingen.
2: Ja, ga jij ook inschrijven, Lydia?
1: Ik ga er even over nadenken.
2: We gaan het er even over hebben nu. Oké,
1: we gaan even verder met muziek. Laten we snel verder gaan. Oké. Okay.

Ayana Lee met House Broken. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 14 juli. Ik wil Arno natuurlijk bedanken voor het uitzoeken van de muziek en de techniek. Natuurlijk de redactie beneden die altijd weer zorgt voor leuke en interessante onderwerpen natuurlijk. U als luisteraar die afgestemd heeft op RTV Apeldoorn. En kijk nog eens op de website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Wij gaan eruit met Charlene, I've Never Been To Me. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven alweer woensdag 15 juli 2026. We begonnen met de Rubio's en Peekaboo. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen. Ja, gisteren was het de wandelvierdaagse. Ik weet niet of het allemaal goed is gegaan. Ik hoorde dat het niet zo goed is gegaan. Morgen zijn we, als het goed is, op locatie uitzending. Vrijdag zijn we op locatie uitzending. Dus ik ben er vandaag, alleen vandaag nog. En dan heb ik alweer lekker superlange weekend, om het zomaar te zeggen. Heb ik gisteren een leuke dag gehad? Ja, ik heb echt, ik was verbaasd gisteren. Laten we het daar even mee houden. Ik ben even in het zuiden des land geweest, even een familiebezoek gedaan. En ik weet dat ik een allerliefste nichtje heb. Zij woont dan in Kerkrade. En als Limburger, en de meeste mensen in Limburg, die denken dan, wat moet je in Kerkrade? Ja, dan daar kun je wonen, maar laat ik daar verder niks over zeggen. En ik had wel een mening, en ik had gelukkig mijn mening nog niet gezegd. En we kwamen bij de woning aan. En ik kan je vertellen, wat zag dat er geweldig uit in die woning. Oh, wauw. Het is, ik was helemaal verbaasd hoe ze woonden. Op een oude abdij. Er staat een bierbrouwerij is er om de hoek. Er is een hotel om de hoek. En ik dacht, als dit ook Kerkrade is, dan neem ik al mijn woorden terug dat je nooit in Kerkrade zou moeten wonen. Laat ik het gewoon zo even uitleggen. Even kijken. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Come Together doen we natuurlijk tegen de klokken van 10:30. En strakjes tegen de klokken van 11:30 weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Plekje 164 uit 1956. Dan gaan we dan naar Wanda Jackson. Hot Dog That Made Him Mad. En daar ga ik je natuurlijk ook wat over vertellen. Tot een uurtje of één ben ik lekker bij met lekker veel muziek. Zometeen Rocks and My Baby Left Me. Dit is U2, Pride in the Name of Love.

Willie Nelson en B.B. King en Nightlife. En over het Nightlife gesproken. Ik heb gisteren in de trein een hotel zitten zoeken. Ik heb het er waarschijnlijk al een keer over gehad. Dat ik lekker naar Japan ga. En ja, we hebben sowieso al we hebben al besloten dat we een paar keer op stap willen gaan. Hotel in Tokio. Dat ligt op 5 minuten of 10 minuten lopen van Akihabara. En dat schijnt echt s'avonds helemaal geweldig te zijn. En s'nachts nog mooier. Het schijnt dan helemaal verlaten te zijn. Maar de neonverlichting, de reclames op de gevels, die blijven dan gewoon aanstaan. Het is een surrealistisch gevoel als je daar dan doorheen schijnt te lopen. En nu ook zitten we nog te kijken naar Osaka. Dan zitten we ook eigenlijk wel te denken om toch wel richting het centrum te gaan. Vond deze wel even toepasselijk. Nightlife, B.B. King en Willie Nelson. Over Willie Nelson gesproken. Ik heb gisteren lekker zitten luisteren naar een van de zonen van Willie Nelson, Lucas Nelson. En toen kwam ik dit nummer tegen. Het staat op hetzelfde album als Find Yourself op staat. En ik vind het liedje er wel op lijken. Dit is Lucas Nelson en The Promise of Real and Little Girl.

Ik vind hem leuk. Je hoorde Feestje op maar af van de Opposites. En dat is dan weer een nieuwe muziek. En sinds de 13 jaar geleden was het voor het laatst dat ze nieuwe muziek uitbrachten. Dus ja, ach, ik vind hem leuk. Benieuwd naar het album wat eruit gaat komen. Kom mij bijna op de klok van 10:30 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Ja, ik heb ongeveer 24 verschillende uitvoeringen van de nummer. Er zijn er wel meer, maar ik heb er 24 uitgezocht voor vandaag. En niet dat je ze vandaag allemaal gaat horen. Vandaag en volgende week en die week daarna gaan we het waarschijnlijk ook nog wel even doen. Dit is de uitvoering van Diana Ross.

Albert King en The Hunter had ik er voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog Ryan Adams. En ja, ik ben er geweest in die stad. Een van de mooiste steden waar ik ooit ben geweest. New York. New York had ik er voor je klaarstaan. En inmiddels komen we bijna op 10:50 uit. Dit is Brian Ferry. En Don't Stop. Zo. Gaan we dat nog even opnieuw proberen. Dit is Brian Ferry. Don't Stop the Dance.

En dan James had ik voor je klaarstaan met I Got You Babe. En dat was de Sailor and Traffic Jam. Ga je nog op vakantie? Ik lees overal weer dat het een highway to hell is, om het zo maar te zeggen. Hey, die staat eigenlijk ook nog klaar. Doe voorzichtig als je onderweg gaat. Nog naar de vakantie landen. Snelwegen afgesloten met bosbranden. Je komt vast en zeker wel weer in de file aan. De Zwarte Zaterdagen komen eraan. Ik zeg verder even helemaal niks. Ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik heb nog één plaat te gaan, want het is alweer bijna 11 uur. We gaan eruit met Sweet Sensation. Sad Sweet Dreamer. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek.

getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen. Welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden 3 uur draait door. Ja, als je nou volgens mij de route Soleil gaat rijden, dan kom je volgens mij ook wel in een soort highway to hell. We begonnen met AC/DC. En je hoorde, ik zei het net al, highway to hell. Tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek. En zometeen weer een kans.

countryplaat uit de lijst van het blad Rolling Stone. We gaan in 1956 naar Wanda Jackson en Hot Dog That Made Him Mad. Die staat op plekje 164. We gaan even varen. Dat doen we met Rock the Boat. Die heb ik voor je klaarstaan. Met je Sticks and Boat on the River.

Ja, ach, als je dan toch een boot hebt, moet je natuurlijk ook op een rivier kunnen varen. Hè? Ach, wat weer een flauwe woordgrap. Boney M, Rivers of Babylon had ik voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog de Hughes Corporation en Rock the Boat. Even een rustmoment in het programma brengen. Ach, dat doen we met deze prachtige plaat van Lou Reed. Walk on the Wild Side.

Henk Wijngaard had ik voor je klaarstaan. Ik moet nog wat jaren mee. En daarvoor hadden we nog Ellie Langley en Choosing a Texas. Die vind ik dan ook wel weer helemaal geweldig. Ik zit even te kijken hoe laat het is. Ja, zullen we het dan maar doen? Het is een paar minuutjes voor 10:30. Dan moet ik hier naartoe gaan. Ja, het is er vandaag maar eentje. Want ik heb één nummer klaar. Even deze week maar eentje. Want ja, morgen overmorgen is weer locatieuitzending. Maandag ook er eentje. Het zijn er... Doe eens even opnieuw, Schel. Het zijn er twee deze week. Afgelopen maandag had ik Tony Joe Award klaarstaan voor je. Op plekje 165 met het Pork Salad Annie. En vandaag gaan we natuurlijk naar 164. Daar staat Wanda Jackson Hot Dog. That Made Him Mad. En dan heb ik het natuurlijk over een nummer uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Wanda Jackson zong met haar eigen ongetemde rauwe stemgeluid. Agressief, sensueel. Een gevaarlijk meisje dat geboren leek om de boel op stelte te zetten. De vuurwerkachtige zangeres uit Oklahoma verdiende in de jaren 50 haar kroon als de koningin van de rockabilly. Ontdekt door haar idool Hank Thompson en op tournee met haar vriend Elvis Presley bracht Jackson een reeks uitzinnige, wellustige nummers uit. Zoals Fujiyama Mama, A Funnel of Love en Thug Tide. Met haar ultieme klassieker is de single. Maar de ultieme klassieker is de single Hot Dog. That Made Him Mad uit 1956. Een feministisch gitaar-anthem waarin Jackson jubelt over de opwindende plezier van het tergen van mannen. Ze belichaamde de rebelse geest van vrouwelijke rockabilly-pioniers als Janis Martin en de Colin Kids. In de latere jaren richtte Jackson zich op gospelmuziek met nummers als Jesus Pot en Yodel in My Soul. Maar in 2011 sloeg ze de handen in met bewonderaar Jack White voor haar indrukwekkende, onvervals, eigenzinnige comeback-album The Party Ain't Over. Ik heb er klaarstaan. Op plekje 164, Wanda Jackson, Hot Dog, That Made Him Mad. Uit 1956, veel plezier.

hij heeft een paar records verbroken. Ik had het afgelopen maandag al erop. De film Michael, de film met... hij heeft $1 miljard opgebracht. De film... Het is nu een film geworden, of een biografische film die het meest heeft opgebracht. Je hoort hem trouwens nog samen met Paul McCartney. CCC. En daarvoor hadden we nog een nummer uit de lijst van platen. Rolling Stone, de 200 beste country nummers. Op plekje 164 hadden we Wanda Jackson, Hot Dog, That Made Him Mad uit 1966.

Ik had Eminem voor je klaarstaan. Een oudje van hem, The Real Slim Shady. En ik zit weer met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Dat betekent dat het journaal van 12 uur eraan gaat komen. Dat ik me klaar ga maken. Oh, wat laatste uurtje, wat laatste uurtje van de week. Morgen is de locatieuitzending. Vrijdag is de locatieuitzending. Dan ben ik er niet. Heb ik lekker vrij. Dus ik heb er eigenlijk wel zin in. Hopen dat het voetballen vanavond een keer lekkere, lange, spannende wedstrijd gaat worden. Voor nu gaan we eruit met Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren.

0: Nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

Ja, ik mag inmiddels goedemiddag zeggen en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Radio. Meteen het laatste uurtje van de week. Ik heb toch weer zin. Het is lekker weer morgen de wandelvierdaagse. Ik ga niet wandelen. Ik denk dat ik lekker een stranddagje ga doen. Maar ik heb er in ieder geval zin in een extra lang weekend. Omdat het weer temperaturen boven de 25 graden zijn, moest ik weer beginnen met de Love and Spoonful. Summer in the City had ik voor je klaarstaan. En het komende, nou wat is het, 50 minuutjes heb ik nog lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, ik vind die single van de Rolling Stones zo geweldig. Die cover die ze van Amy Winehouse hebben gedaan, die heb ik dadelijk sowieso nog voor je klaarstaan. En de rest wat er te sprake gaat komen. Guido die komt dadelijk als het goed is wat eerder. Ik ga hem dadelijk even vervelen. Hij is fan van Aerosmith. En als hij toch wel aan één liedje een ontzettend hekel heeft, dan is dat liedje van Run DMC en Walk This Way. Ga ik je dadelijk draaien. Doen we dan dadelijk als Guido hier is. Even mensen vervelen. Eerst even dit. Dit is OMD en Made of Orleans.

bijzonder veel verschillende uitvoeringen van dit nummer. Dit is er eentje van Solomon Burke. Zijn uitvoering van A Change Is Gonna Come. Maar daarvoor had ik nog Leon Collins en Think. Kanye West heeft een nieuw album uitgebracht. En ik vind dit toch wel zo'n heerlijke samenwerking. Hij heeft het met Lauryn Hill gedaan. The Simple heeft Lauryn Hill al een tijdje geleden opgenomen. Al een paar jaar geleden. En dat heeft hij nu opnieuw geremixed. En wat ik zo mooi vind is... misschien kan ik die nou ook nog wel even draaien erbij. Moet ik even kijken. Er zit in ieder geval You Can't Hurry Love van de Supremes in. Dit is Kanye West en Lauryn Hill en I Can't Wait.

Ja, ach, de Supremes, Diana Ross had ik al gedaan. Ik denk, ach, Phil Collins heeft het ook gedaan. Kanye West heeft dan dit weer gesampled. You Can't Hurry Love. Phil Collins had ik er voor je klaarstaan. Deze vind ik ook geweldig van de Rolling Stones. Ik had de maandag al beloofd. You know I'm no good. De Stones. Cover natuurlijk van Amy Winehouse.

Oh, You Know I'm No Good. Dat was de cover van Amy Winehouse, wat de Stones hebben gedaan op het nieuwe album. Ik dacht, laten we Amy Winehouse daarna ook nog even draaien. Tears Dry On Their Own, een van de weinige nummers die ik van haar leuk vind. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, ik ga Guido dadelijk zoveel plezier doen met deze uitvoering die ik dadelijk heb klaarstaan. Run DMC Walk This Way is onderweg voor de wandelaars morgen. Hè? Eerst even Fisher Z en So Long.

Nou, ik kan niet wachten tot het nieuwe album van de band uit gaat komen. Dit is alvast een track van dat nieuwe album. Going Shopping had ik voor je klaarstaan van The Strokes. En het nieuwe album dat gaat uitkomen over 8 dagen, 11 uur, 6 minuten en een handvol seconden. Oftewel, heel snel rekenen. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, aftrek, vermenigvuldig, het worteltrekken erbij, dan kom ik op 24 juli uit. Staan 8, 9 trackjes staan erop. Het zal wel een kort album zijn. Maar ja, ach, die tweede single, die vind ik al heel erg lekker. En als je dan ook ziet hoe vaak die al geluisterd is, er zit ook een geniale videoclip bij, om het zo maar te zeggen. Morgen is het de wandelvierdaagse. En vrijdag ook. Vandaag ook, maar dan mogen we er niet bij zijn, omdat ze door het loo heen lopen. Dus ik ben er vrijdag niet. Misschien ben ik er maandag ook niet. Moet ik even kijken. Dus in ieder geval tot dinsdag. Dan weet ik zeker dat ik hier fris en fruitig weer zit. We gaan eruit met het goede doel heb ik voor je klaarstaan. We gaan namelijk naar België. Heel veel plezier met de locatieuitzending. Morgen en overmorgen moet je... jij moet werken gewoon, hè? Dus dan ben je er niet. Nee, ik hoop iedereen volgende week weer te spreken. Doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

a heartache. It's a heartache van Bonnie Tyler. En Bonnie Tyler is vorige week woensdag heel triest op 75-jarige leeftijd overleden.

0: De matinée met Leni Loden.
1: Het is woensdag 15 juli en buiten is het 28 graden en de temperatuur zal nog oplopen. Binnen is het lekker koel, want wij zitten hier aan de Arnhemseweg in Erco. Goed, wij gaan vanmiddag weer u verblijden met een aantal gasten. Vanmiddag hebben wij onder andere gaan we praten met Monique. Zij treedt op aanstaande zondagmiddag in het Oranjepark in de muziektent. En met Fedde en Marloes gaan wij het hebben over fietsen voor het goede doel en wel UNICEF. Goed, dat zijn een aantal leuke gasten. Een tweede uur natuurlijk ook, maar dat ga ik straks vertellen. En we hebben ook Kai hier bij ons zitten tegenover mij. Die zit hier eventjes mee te kijken. Hartstikke gezellig. Kai, welkom. En Guido die zit er natuurlijk ook bij, want die gaat Kai het een en ander uitleggen. Guido doet de techniek en de muziek. En ik zeg het iedere week maar weer. U kunt bellen op 055-540-1978. En daar kan je gewoon een plaat aanvragen. Maar dit is Henk Wijngaard. Let's do it.

0: was.
1: Ja, dat Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp scheurt hij door de Brennerpas. Ja, Henk Wijngaard die is een tijdje geleden 80 jaar geworden. Hij zat al heel lang in het vak. En hij heeft zijn vrachtwagen weer teruggekregen. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor Henk Wijngaard. Die woont in Grunningen. Daar woont die man. Goed, Apeldoorn viert 150 jaar Oranjepark. Op zaterdag 18 juli vormt het park het decor voor een bijzonder jubileummoment en tijdens het jaarlijkse Oranjeparkconcert. En dit jaar staat het concert in het teken van een unieke samenwerking, luisteraars, tussen Whalen en het orkest Koninklijke Marechaussee. Samen brengen zij een speciaal en eigentijds programma waarin de krachtige stem en songs van Whalen worden verweven met de volle klank van het orkest. Kerst. Nou, geweldig. Whalen die gaat volgens mij een stuk of 6, 7, 8 nummers. Ik weet het niet precies hoeveel of die gaat zingen. Maar in ieder geval begint het concert om 2 uur. En de inloop is vanaf 2:30. Aanstaande zaterdag dus in het Oranjepark. Je kunt gewoon een stoeltje meenemen. Of je denkt van, ik neem gewoon een kleedje mee. Ga ik daarop zitten. Ook heel leuk. En dan kan je genieten van Whalen en het orkest. En het duurt van 2 tot 4 uur. Goed, straks gaan wij eventjes met onze gasten praten. Om 2:15 is dat. Dat is het bijna nog 5 minuten. Dan gaan we met Fedde en Marloes praten over fietsen voor UNICEF. Maar we gaan eerst nog even naar YouTube.

0: 2. Ja, U2 was dat. En ja, ik ben al even in gesprek met mijn gasten. Hartstikke leuk. Die zitten tegenover mij. Dat zijn Fedde en Marloes. Moeder en zoon. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Fedde, ik begin even met jou. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 11 jaar.
0: 11 jaar. Oké, okay, ik vraag het niet aan Marloes hoor. Ik hoef het niet te weten. Ik begin even met Marloes. Marloes, ik zie je. Jullie gaan fietsen voor UNICEF.
3: Klopt.
0: Ja. En ja, ik denk toch dat ik dan weer bij Fedde moet zijn. Want jij hebt dit niet bedacht, hè, Marloes?
1: Ik heb dit zeker niet bedacht.
0: Nee, Fedde, ik kom weer bij jou. Dat is jouw afdeling, hè? Jij hebt dit bedacht. Ja. Jij wil fietsen voor UNICEF, voor het goede doel. Hoe ben jij zo op het idee gekomen?
2: Nou, ik zag het op het jeugdjournaal. Want daar komt wel vaker iets met UNICEF voor. En daarom heb ik gekozen voor UNICEF.
0: Oké, okay, en wat zie jij dan op het jeugdjournaal? Wat wordt er dan getoond? Wat voor beelden?
2: Kinderen in oorlog helpen ze dan en zo.
0: Ja.
2: En kinderen die het moeilijk hebben, die minder geld hebben thuis.
0: Mm-hmm. En omdat wij het hier met z'n allen zo goed hebben, dacht jij van, ik ga mij inzetten voor het goede doel.
2: Ja.
0: Ja. En jij zegt net, je ziet wel meer dingen op jeugdjournaal waar je een beetje triestig van wordt.
2: Ja.
0: Oké, okay, en eentje daarvan is UNICEF.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Marloes, wat dacht jij toen verder met dit idee kwam?
1: Nou, mijn hart maakte een klein sprongetje eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het wel heel erg leuk om te horen dat hij dit wilde doen.
0: Oké, okay. Maar verder, hoe ga jij dat dan doen? Jullie gaan fietsen en dan, nou ja, dan moet iedereen natuurlijk, hè, je wil heel veel geld ophalen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, we gaan zeg maar, voornamelijk hebben we een al naar familie gestuurd.
0: Ja.
2: En
0: die hebben
2: naar de juf en de kinderen.
0: De klas?
2: De klas, ja. En dan ook nog willen we van degene die waar we thuis gaan logeren doen.
0: Oh, die
2: met de QR-code.
0: Oh, dan kunnen ze scannen zo?
2: Ja.
0: En dan krijgen jullie dat geld binnen?
2: Ja.
0: En dan gaat dat direct naar UNICEF?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En hoeveel kilometer gaan jullie fietsen verder?
2: We gaan 1000 kilometer fietsen.
0: 1000 kilometer? Op een echte fiets?
2: Ja.
0: Geen elektrische?
2: Nee.
0: Nee? En ben je ook aan het trainen?
2: Ja, we hebben 3 dagen een keer gedaan.
0: Ja.
2: Toen hadden we iets van 150 gefietst. En dan doen we zeg maar ongeveer 50 per dag.
0: Oké, okay, en dat is ook de bedoeling als je begint met fietsen voor het goede doel?
2: Ja.
0: En wanneer, Marloes, wanneer gaan jullie beginnen?
1: We gaan maandag vertrekken.
0: Aanstaande maandag.
1: Oh. Ja, ja, dus het komt nu dichtbij.
0: En maar hoe doe je dat dan? Je gaat 50 kilometer per dag fietsen. Je stapt hier op de fiets?
1: Ja, klopt. We beginnen gewoon hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En het plan is ongeveer 50 kilometer per dag. Ja, mm-hmm. We weten niet precies.

0: die zoet gaat natuurlijk. Dus het kan iets meer of iets minder worden. En dan, dan zullen we 20 dagen zo'n beetje op de fiets zitten. Of iets langer, iets korter. Dus we hebben er 4 weken voor uitgetrokken.
1: 4 weken. En je hebt 4 landen gaan jullie bezoeken. Hè? Noem maar even verder. Welke landen ga je bezoeken?
2: Als allereerst gaan we Duitsland. Ja. Daarna gaan we oversteken door Limburg. Mm-hmm. En dan weer naar België.
1: Ja.
2: En dan heel even naar Frankrijk.
1: Okay.
2: En dan weer via België terug naar Nederland.
1: Hoe is je Frans? Kun je een beetje uit de voeten met Frans?
2: Nee.
1: Maar zo lang ben je niet in Frankrijk, hè?
2: Nee.
1: Dat maakt niet uit.
2: 1 kilometer of 2.
1: Oh, dat is niet zo heel ver. En heb jij ook de route een beetje bedacht verder?
2: Ja, ik heb eigenlijk de route zelf bedacht.
1: Oh, jij neemt gewoon je moeder mee, zeg maar. Dus het is gewoon andersom, hè? Meestal neemt moeder de kinderen mee. Maar jij neemt gewoon je moeder mee achter op de fiets. Ga lekker zitten en trappen maar.
2: Ja.
1: Ja, toch? We hebben 4 landen doen jullie aan. En zijn jullie ook herkenbaar op de fiets? Dat je zeg maar door een land rijdt, dat je een bordje op de fiets doet, een vlaggetje of weet ik veel. Dat ze ook zien waarvoor jij fietst verder.
2: Daar hebben we eigenlijk nog niet over nagedacht.
1: Oh, oké. Maar het zou nog kunnen natuurlijk. Want ja, dan zien mensen jou fietsen, jullie. En dan ze denken, zo, waar zijn die mee bezig? En dat ze dan ook gelijk die QR-code willen scannen.
2: Ja, dat
1: is misschien nog
2: kunnen.
1: Een idee. Maar ja, het is kort dag, hè? Maandag gaan jullie al weg. Je dat allemaal nog moet regelen. Maar misschien kan je vader, wil je vader dat doen? Maar die gaat niet mee, hè?
2: Nee, papa gaat niet mee.
1: Nee, die gaat niet mee. Jullie gaan echt met z'n tweeën.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Verder, welke muziek vind jij leuk?
2: Een beetje pop.
1: Beetje popmuziek. En heb jij ook een band of zo? Een groep?
2: Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks met muziek.
1: Oh, heb jij niks met muziek?
2: Ja, ik luister het wel. Alleen, ik doe verder niet echt wat mee.
1: Nee. Maar je hebt wel een radio aan en zo.
2: Ja. Altijd als ik ga slapen heb ik Radio 538 aan.
1: Oh, Radio 538. En Taylor Swift, ken je die?
2: Ja, maar die luister ik niet.
1: Oh, nee. Nou, dan moet Guido even een andere opzoeken. Want Guido die dacht van, nou, misschien houdt hij wel van Taylor Swift of zo. Nee, dat is het niet. Nee, en hoe heet dat andere meisje die zo populair is op het moment? Dat is een Nederlandse dame.
2: Roxy Dekker?
1: Ja, Roxy Dekker. Nee, die zit er niet in. Die verkopen wij niet vandaag. Die hebben we niet. Nee, die zit niet in onze bak. Wij hebben wel Bruno Mars.
2: Ja, die vind ik ook wel leuk.
1: Nou, die vind jij wel ook. Wel leuk. Zeg, zullen wij daar even naar gaan luisteren? En dan gaan wij straks even verder praten. Want ik vind dat jij er prachtig uitziet met jouw lange haar. Maar daar is wel iets mee aan de hand. Maar dat horen we zo.

0: Verder, die ziet in één keer een bekende meneer staan. Wie is dat dan verder? Wat, die meneer?
1: Dat is de meneer van de tv.
0: Ja, die heet Theo, die meneer.
1: Dat wist ik niet.
0: Jij denkt van, dat is meneer van de tv. Want jij bent ook al op de tv geweest, ja. Dus, met dit verhaal.
1: Ja.
0: Oké, je wordt hartstikke bekend, man. Ja, je wordt heel bekend. Goed, Marloes, ik had het net met jou even over overnachten. Waar doen jullie dat?
2: Ja, het plan is dat we zoveel mogelijk bij mensen thuis gaan overnachten. Via Vrienden op de Fiets.
0: Ja.
2: En dat is een hele mooie stichting die, of eigenlijk ja, vereniging die voor fietsers en wandelaars kan je dan lid worden. Mm-hmm. En dan kan je bij mensen thuis overnachten. Daar betaal je dan een klein bedrag voor.
0: Okay.
2: En dan nou, kan je slapen en je kan douchen en je kan een ontbijt krijgen de volgende dag.
0: Ja.
2: En dan kan je weer vol goede
0: moed verder.
2: Dan kan
0: je weer op de pedalen. Ja, nou ja, je kleding, dan kan je bijvoorbeeld naar de wasseretten gaan. Ik noem maar wat, die staan ook overal wel in het dorp of steden. Hè. Dan kan je, misschien doe je dat ook bij die mensen daar.
2: Wie weet.
0: Heel aardige mensen, mag je even een wasje draaien.
2: Ja.
0: Verder, ik had het net over jouw mooie lange haar.
1: Ja.
0: Ja. Dat is best wel lang. Hoe lang is het al zo lang, zeg maar?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet precies, maar ik denk nu dat het al wel zeker over de 30 centimeter is.
0: Zo, en daar ben jij al 2,5 jaar mee bezig.
1: Ja.
0: En waarom laat je het zo lang groeien?
1: Nou, voor Stichting Haar.
0: Oh, want wat is Stichting Haar?
1: Stichting Haar is een, is ook een goed doelactie.
0: Ja.
1: Wat je, waar je haar aan kunt doneren.
0: Oké. Okay. Jij zit echt wel een beetje in de goede doelen afdeling, hè? Ja, en wanneer wil jij het dan laten knippen verder?
1: Nou, dat weten we nog niet eigenlijk, niet echt precies. Want het moet 30 centimeter in een staart zijn.
0: 30 centimeter in een staart, dan moet je nog even.
1: Ja.
0: Ja. Het is wel warm zeker zo nu met het.
1: Ja, soms wel.
0: Precies, en volgende week met het fietsen.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dan kun je het lekker in de staart doen.
1: Ja, dat doe ik ook
0: precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, maar als je dat laat knippen, hè, volgend jaar is dat misschien zo? Of denk je niet?
1: Ja, misschien.
0: Of dit jaar al?
1: Mama en papa denken van wel.
0: Oké, dit jaar al. Ja,
1: dat zou, volgend jaar.
0: Volgend jaar. Nou, het zou leuk zijn dat die meneer van de televisie die je net zag, dat die er dan ook bij is als je haar wordt geknipt.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, want dat is natuurlijk die Stichting Haarwensen is daar ook bij.
1: Ja.
0: Hè? Die zit er ook bij. Dus nou, als je zover bent, denk ik, stuur dan even een persbericht naar RTV Apeldoorn, afdeling televisie. En dan kunnen wij daar met de televisie ook bij zijn.
1: Ja.
0: Hè? Dat zou leuk zijn. Kijk, wij gaan niet met de televisie volgende week met jullie achtervolgen op de fiets 4 weken lang. Dat gaat er niet worden.
1: Dat zou er ook een beetje dom uitzien.
0: Ja, nee, dan gaan wij met de camera. Nee, dat kan ook niet. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar jullie gaan aanstaande maandag vertrekken, Marloes. Hoe laat?
2: We gaan 9:30 vertrekken, is de planning.
0: Ja.
2: Ja, het wordt wel lekker weer, maar niet te heet gelukkig.
0: Nee.
2: Dus we kunnen rustig gaan starten.
0: Ja.
2: En dan, dan gaan we de eerste 50 kilometer proberen te fietsen.
0: Zo.
2: Nou, dat zal wel lukken.
0: Dan, en het punt is maandag, dat is naar welke plaats?
2: Nou, we hebben nu bedacht, want eigenlijk gisteren kwam verder met het idee om de route in de tegenovergestelde richting dan we bedacht hadden te gaan fietsen.
0: Oh.
2: Zodat hij nog een vriendje van school kan opzoeken op de camping in Brabant.
0: Oké. Okay.
2: Dus nu komen we waarschijnlijk uit in Zetten, de eerste nacht. En anders zou het bij opa en oma zijn, die wonen in Salland.
0: Oh, die wonen in Salland. Jullie gaan nou de andere kant op. Ja.

0: dan komen ze achteraf aan het einde eigenlijk.
1: Ja, dan zijn zij aan de beurt.
0: Ja, ja. Hebben we nog niet tegen ze gezegd. Dus opa en oma, als jullie luisteren bij deze.
1: Nou, dan ben je een beetje voorbereid, ja. Opa en oma. Dus die komen. Nee, je hoeft logeerbed nog niet op te maken. Nee, precies. Nee. Dat duurt nog even een paar weken. Nou, jullie hebben alles bij. Oh ja, hoe zit dat met banden plakken? Kan je dat goed, Marloes?
0: Nou, daar ben ik niet heel goed in, nee. Ik heb gelukkig niet zo vaak een lekke band. Nee. Maar ja, dat betekent dat je ook niet echt ervaren bent.
1: Nee.
0: Dus ik zat er nog even over te denken of ik maar een wegenwacht voor de fiets moest regelen.
1: Nou, dat zou ik maar wel doen. Dat is wel handig.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Ja, toch? Ja. Maar de route is uitgezet. Jullie zijn er klaar voor. Jullie zijn getraind. Verder, je hebt er zin in.
2: Ja.
1: Nou, ik hoop dat jullie heel veel geld gaan ophalen.
2: Ik ook.
1: Ja. En als jullie weer terug zijn over 4 weken, laat het ons even weten. Misschien is het leuk als je even weer terugkomt om te vertellen hoe het was.
2: Ja.
1: Zou je dat leuk vinden?
2: Ja, maar ik wil ook nog iets vertellen. Want jullie kunnen ook ons nog steunen.
1: Oh.
2: Via actie.unicef.nl. En dan moeten jullie zoeken verder. Met F-E-D-D en dan E.
1: Kijk eens aan. Dus mensen die nu zitten te luisteren, thuis of waar dan ook.
2: Ja.
1: Hè, die kunnen gewoon eventjes je actiepagina. Noem hem nog eventjes, niet te snel. Vertel.
2: Actie.unicef.nl. En dan moet je opzoeken verder en dan met F-E-D-D-E.
1: Nou, mensen hebben dat gehoord, dus die kunnen ook ze storten, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja. Kom met bakken met geld komen jullie weer terug, man. Hè?
2: Ja.
1: Ja, het zou mooi zijn. Goed, Marloes en verder. Ja, wil je nog iets zeggen verder? Of was dat
2: ja, we
1: het?
2: Hebben eigenlijk al best wel veel opgehaald.
1: Oh, we zijn er nog niet. Nee, we hebben best veel opgehaald. Wil je zeggen hoeveel?
2: 1360 al.
1: Oh, dat vind ik knap.
2: Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk wel bijzonder. Want we hebben nog geen niet eens een meter gefietst.
1: Nou, straks hoef je helemaal niet meer te fietsen, man. Dan krijg je zoveel binnen.
2: Nou, maar we moeten het dan wel doen.
1: Ja, je moet het gewoon doen, vind ik ook. Je hebt het bedacht en dat ga je het ook doen.
2: Ja.
1: Die mensen die verwachten jullie daar. Opa en oma die zitten klaar en iedereen en die willen jullie zien.
2: Ja.
1: Hè? Goed, Marloes en verder, heel veel fietsplezier en wees voorzichtig.
0: Hartstikke bedankt.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het weerbericht. Nou, ik zei het net al, 28 graden is het buiten. Nu is het 29 graden hier aan de Arnhemse weg. En eens even kijken wat het weer gaat doen. Nou, het blijft droog natuurlijk. Of natuurlijk. Nee, het blijft gewoon droog. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het klaart steeds meer op. En de komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen is het ook zonnig. Al zien we later op de dag wel wat meer bewolking. En aan het eind van de middag is er een klein... de kans op een bui. Nou, ik had helemaal geen regen gekregen hier. Maar goed, misschien niet hier, hè. Onze provincie is groot natuurlijk. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het zo'n 30 graden morgen. En in de nacht na vrijdag liggen de minima rond de 17 graden. En vrijdag zijn er perioden en later ook wolkenvelden. De wind gaat om naar het noorden. En in de loop van de middag en de avond is er kans op een lokale regen- of onweersbui. En het kwik kan nog oplopen naar zo'n 28 graden. Wat doet het weekend? Nou, dan is het minder warm met temperaturen van zo'n 22 tot 24 graden.

Daarbij is het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En na het weekend eerst weinig verandering met temperaturen onder de 25 graden. Later in de periode komt de 30 graden weer in zicht. De kans op neerslag blijft klein. Het is gewoon zomer. Dat is toch genieten? We hoeven niet naar warme landen. We blijven gewoon lekker thuis luisteren naar Demis Roussos.

0: Elvis Presley, Hound Dog was dat. Hier in de matinee. Ja, het is bijna 3:15. Dat betekent tijd voor onze tweede gast van vanmiddag. Zij is aan de telefoon. Dat is Monique. Monique, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, Elvis Presley, Hound Dog. Die spelen jullie niet, hè? Zing jij niet aanstaande zondag?
1: Nee. Ik zou hem best willen zingen, maar we doen hem niet.
0: Nee. Ik zal jou even introduceren. Jij bent zangeres. En jij speelt met een band, begrijp ik, Monique. Als ik het verkeerd... Fuel 85 of is het gewoon 85?
1: Fuel 85, ja.
0: Oké, Fuel 85. En waar komen jullie vandaan?
1: Wij komen uit Utrecht, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De meeste van ons oorspronkelijk uit Utrecht. Nu woont onze gitarist niet meer in Utrecht. Die woont dichter bij jullie in Apeldoorn.
0: Oh, dat is handig.
1: Maar we noemen ons Utrechtse band.
0: Utrechtse band.
1: Apeldoorn.
0: Ja. Ja, en jullie komen dus deze kant op. Ja, je collega die zit hier dan al. Wat voor band zijn jullie?
1: Het zit een beetje in onze naam. Daar hoor je al 80's in. Wij spelen covers uit de jaren 80.
0: Ja.
1: En dan proberen we die covers eruit te pikken die net niet super, super, super hitparade waren.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar net een beetje onder. Hoewel, ja, ze zijn ook zo bekend wat we allemaal zingen. Je kan het eigenlijk bijna ook niet meer zeggen, maar... En dat doen we met z'n vijven.
0: Ja, heel mooi. Want ik zie toch wel, lees ik hier in het persbericht, een beetje Elvis zit er ook wel in.
1: Nou, ik heb dat ook ergens gelezen. Ik weet niet hoe dat erin is geslopen.
0: Ja, ik heb dat hier voor mijn neus staan eigenlijk,
1: ik
0: Monique.
1: Zag het ook ergens in jullie berichtgeving.
0: Oh, maar ik streep dat gewoon gauw door. Elvis gaat het niet worden, want die komt niet uit de ethisch. Nee, dat is... Nee, ik zie hier Simple Minds, Propaganda. Ja.
1: Talk Talk, Level 42. Talk. Sister Sledge, ABC, Spandau Ballet, Chic, B-52's. Ja, dat soort...
0: Leuk, dat wordt swingen zondagmiddag voor jullie.
1: Wel.
0: Ja. Maar jullie treden eigenlijk vaak op in Utrecht en omstreken of zo?
1: We hebben een aantal optredens gehad. Ja, die waren allemaal in Utrecht. Eentje in Arnhem, dat was besloten.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben natuurlijk een keer gezongen en gespeeld in de studio's in Apeldoorn. Bij de Guitart was dat.
0: Oh, ja.
1: En waren we in de uitzending bij Hieke.
0: Ja. Vandaar dat jullie nou ook in de muziektent zitten.
1: Ja, superleuk. Ja.
0: Ook geregeld door Hieke.
1: Ja, Hieke bedankt.
0: Ja, Hieke bedankt. Jullie zijn beroeps of doen jullie het als hobby?
1: Nee, het is echt een hobby.
0: Een hobby.
1: We zijn wel heel gedreven en fanatiek en serieus, maar het is echt wel hobby. We werken er allemaal naast.
0: Ja.
1: Nou, we hebben trouwens één pensionado.
0: Oh.
1: het is echt hobby en liefhebberij.
0: Ja. En jij bent dus de zangeres?
1: Ja.
0: Eén zangeres hebben jullie?
1: Ja, één zangeres.
0: En
1: voor de rest...
0: Wat nog meer voor instrumenten?
1: We hebben een gitarist, een bassist, uiteraard een drummer en een toetsenist.
0: Mm-hmm. En hoe vaak repeteren jullie dan, Monique? In de week?
1: Zei je in de week?
0: Ja, door de week.
1: Ja, wow. Nee hoor, we repeteren zo gemiddeld één keer in de 3 weken.
0: Och ja!
1: Ja joh,
0: oh.
1: Soms één keer in de 2 weken als we vlak voor een optreden zitten. Dat doen we in Apeldoorn en in Utrecht. Maar dan zijn we ook wel lang bezig hoor. Dat is dan wel de hele zondagmiddag.
0: Ja. Nee, maar het is niet zo dat jullie wekelijks bij elkaar komen en dan een beetje gaan repeteren. En ik vind dat knap, 3 weken niet. En dan toch wel voor zoveel mensen spelen zondagmiddag. Ja, vind ik wel.
1: Eén keer in de 2 weken...

0: zou misschien ook wel heel goed zijn. Maar op deze manier gaat het ook.
1: Nou, mooi toch? Ja. En hoe lang spelen jullie al met elkaar dan?
0: Nou, de man...

0: Aan jullie, zondagmiddag.
1: Ja.
0: 19 juli.
1: Yes.
0: Ja. Nou, het wordt mooi weer zondagmiddag, Monique.
1: Ja, fijn.
0: Ja, toch? Lekker, man. Lekker in het Oranjepark zijn altijd heel veel mensen. Die nemen een stoeltje of een kleedje en die lekker luisteren naar jullie. Dus het gaat helemaal goed komen. Heb je verder nog zelf iets te melden? Of ben ik iets vergeten? Of... Wat denk je?
1: Nee hoor, we hebben er heel veel zin in. We komen heel graag naar Apeldoorn.
0: Oh.
1: En het is de eerste keer open lucht. Vinden we ook natuurlijk hartstikke leuk om dat eens mee te maken.
0: Precies. Dat klinkt natuurlijk weer heel anders, hè, als in een zaal of zo.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
0: Ja.
1: En we gaan er gewoon een hartstikke leuk optreden van maken.
0: Ja, mogen jullie dan ook eerst nog even voorspelen? Of moeten jullie gelijk aan de bak?
1: Nee, we gaan wel soundchecken. Dat is al wel een stukje eerder op de dag.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we gezellig naar die andere bands kijken. En dan komen wij om 4 uur.
0: En dan zijn jullie om 4 uur aan de beurt. Het begint om 2 uur en 3 uur en 4 uur zijn jullie aan de beurt.
1: Ja.
0: Heb jij ook iets waar mensen jullie kunnen volgen, Monique? Hun site of hun...
1: Ja, zeker. Wij hebben een Instagram-account. En dat moet ik even uit mijn hoofd doen, want dat heb ik niet opgeschreven. Maar dat is volgens mij...
0: Oh, wacht even.
1: 85... Band. Maar ik ga meteen even kijken.
0: Ik heb hem hier ook al staan.
1: Heb je hem?
0: Ja, er staat hier wel Instagram account van Fuel 85 of Instagram account.
1: Oh, ik heb
0: van...
1: hem al. Het is Fuel 8588.
0: 8588. Nou, dan kunnen mensen nog even snuffelen. En dan komen ze zondagmiddag naar jullie kijken.
1: Helemaal leuk.
0: Ik zeg al, het wordt druk in het Oranjepark. Want zaterdagmiddag staat Waylon hier met een orkest van de Marechaussee. Dus, zondagmiddag staan jullie daar in de tent.
1: Nou, dat vind ik een leuk voorprogramma hoor, Waylon.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 4. Ja. En jullie zondagmiddag om 4 uur. Dan spelen jullie Fuel 85. Dankjewel Monique en ik wens je heel veel toi toi toi.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag. Ja, dan kan je kijken aanstaande zondag. Kijken en luisteren dus naar Fuel 85. Heel erg leuk. Om 2 uur kun je er al zijn, hè? Want er zijn een paar bands. 2 uur en 3 uur en 4 uur. Dus Monique als zangeres. Goed, je kunt toch bellen naar dit programma door een plaat aan te vragen. Dan moet je even doen via 055 540 19 78. Kai, die zit ook al klaar. Kai, je vindt het hartstikke leuk hier, hè? Ja, hij zit te knikken. En Guido die zit ook aan de telefoon om de telefoontjes aan te nemen. Doe maar eventjes.

Ja, de Simple Minds, All the Things She Said. En misschien zingen ze die ook wel, Fuel 85 in het Oranjepark zondagmiddag. Ik weet het niet, je moet gewoon eventjes gaan kijken en luisteren. Goed, op de laatste drie woensdagen van juli en de eerste twee woensdagen van augustus is er een gezellige braderie rondom de muziektent in Hoenderlo. Van 15:30 tot 20:30 kun je hier terecht voor een kinderkleedjesmarkt, een braderie, demonstraties van oude beroepen en natuurlijk allerlei standhouders met allerlei artikelen. Van 22:07 tot 19:08. Goed, Kai heeft de plaat aangevraagd. Golden Earring, Twilight Zone. We gaan er even uit voor het nieuws en zijn zo weer terug. Ik zeg tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Spice Girls met Wannabe.
1: Matinee met Leni Loden.
0: En met Guido, die doet de techniek. En dat doet hij samen met de Kai. Die zit dan nog steeds bij ons. En kan je net niet zien, Kai? Ja, kan je wel zien. Ja, even zwaaien naar Kai. Luisteraars, wat gaan we doen? Nou, het tweede uur. De 71ste editie van de Cantarel Internationale Wandelvierdaagse in Apeldoorn is gisteren van start gegaan. En wij gaan eens eventjes bellen. We krijgen een update elke middag van de voorzitter. Dat is Irma Woudenberg. Dus rond 3:15 was het, hè? Ja, 3:15. Dan, Irma, dan gaan we jou even bellen. En wat gaan we nog meer doen? Nou, Esther Dijkhoff, zij is van de Dierenvoedselbank. En zij komt daarover praten. En staat ook, misschien neemt ze ook nog iemand mee. Dus ik ben heel erg benieuwd wie de mystery guest dan is, eigenlijk. En aanstaande zaterdag is het weer zoveel, luisteraars. Dan vindt de kofferbakverkoop plaats aan de Landgoedlaan. Daar is het. Ik ga daarover praten met Ben van der Velde van de stichting WHOE. Zo is het. Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, u kunt zelf bellen. Dat zei ik net ook al. 055-540-1978. En dan kun je een plaat aanvragen. Misschien zit je op de camping dat je denkt van... goh, wat leuk, kan dat? Ja, dat kan. Hier bij ons, bij Radio Apeldoorn.

0: Ja, kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in je wasmachine. Travassie was dat. En over kleine wasjes, grote wasjes gesproken. Nou, als je wil zien hoe vroeger gewassen werd, dan kun je morgenavond even naar Beekbergen gaan. Naar de Veluwse Avondmarkt. Ja, want daar wordt een demonstratie wassen. Hoe het vroeger ging door zo'n wringer. En nou ja, je kent het wel. Of misschien niet. En daarom is het leuk om daar even naartoe te gaan. Want morgen vanaf 6 uur kun je genieten van oude ambachten. En langs kraampjes struinen met diverse producten. Lekker. Of kom bij die demonstraties kijken. Er zit een spinster. Er is een klompenmaker. Papierscheppen is er. De Middelste Molen. Uit Loenen. Die staan daar ook. Dus het is heel leuk om eens een keertje te gaan. Het is al voor... Nou, volgens mij... Ik ben 2 weken geleden geweest met de televisie. En toen heb ik een interview gedaan met de voorzitter. En ja, dat was ongeveer voor de 63ste keer, dacht hij. Ja, nou dat vind ik eigenlijk best wel veel. Jawel. Elke donderdagavond in juli en in augustus is dat. Het is in het centrum van Beekbergen. En het is helemaal gratis. Dus ik zou zeggen, ga eens een keer een donderdagavond kijken in Beekbergen.
1: I've

0: Zwet, zwet, zwet. Jawel, er wordt gezweet daar tijdens de wandelvierdaagse hier in Apeldoorn. De Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn, officieel zo heet dat. En ja, er wordt behoorlijk gezweet. Ik ga er even vragen aan Irma Woudenberg. Zij is de voorzitter. Irma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, wat, zit jij ook lekker te zweten of valt het mee?
1: Nou, ik redelijk, ja. Het is behoorlijk warm. 30 graden hoorde ik net in de administratietent. En ik zit nu even buiten in het windje.
0: Je zit in een windje. Op het terrein van Victoria Boys, dus jij zit jij?
1: Ja, klopt.
0: Okay. Zeg, jij bent de voorzitter. Maar jij rijdt natuurlijk wel alle rustplaatsen even af vandaag, hè?
1: Ja. Ja, we doen altijd even een rondje rustplaatsen. Even kijken hoe de vrijwilligers van ons daar bij zitten, hoe het gaat. Ook even bij de cateraars langs, even kijken hoe het met de wandelaars gaat. En even kijken ook hoe het gaat nu we die maatregelen genomen hebben tegen de warmte.
0: En?
1: Want ja, dat heeft natuurlijk toch altijd wel weer consequenties voor de andere dingen in de vierdaagse.
0: Ja, maar zijn er geen gekke dingen gebeurd vandaag?
1: Nee.
0: Je hebt nog niks... Nee.
1: Er zijn geen gekke dingen gebeurd. En je weet je, die eerste paar dagen heb je altijd de opstart dingetjes.
0: Ja.
1: En ja, zo'n dag als vandaag, dan merk je dat toch de kinderziektes er min of meer al een beetje uit zijn. Dus we hebben een lekkere dag gehad vandaag.
0: Nou heerlijk zeg.
1: Ja.
0: En mensen konden kiezen. Als je nou de 40 is er gewoon vanaf, dan wordt 30.
1: Ja.
0: Heb je al een beetje idee ook dat mensen minder zijn gelopen als bijvoorbeeld 30, dat je dan 20 of 2012, heb je dat al gemerkt, gehoord?
1: Nee, dat heb ik nog niet teruggehoord van de startbureau-medewerkers.
0: Nee.
1: Mensen die komen terug, hebben gelopen en zijn gewoon blij met wat ze gelopen hebben. De een valt het zwaarder dan de andere.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor de ene, dat is ook wisselend. De een vond het gisteren zwaarder, de andere vond het vandaag zwaarder.
0: Yeah.
1: En dat in principe hoeven wij dat ook niet te weten. Ze komen gewoon bij hun oorspronkelijke startbureau-medewerker terug. En het korte lopen heeft verder geen consequenties.
0: Nee. Maar mensen die hebben het ontzettend naar de zin. Hè. Wij lopen natuurlijk ook met de camera en een microfoon. En ja, je hoort allemaal hele goede berichten. Ik zei het vanmorgen ook nog tegen jou. Mensen zijn zo enthousiast. De organisatie, alles heel erg goed geregeld. Dat doet jullie goed, denk ik, hè, als je dat hoort,
1: ja,
0: Irma.
1: Ja, dat doet ons zeker goed. Maar wat vandaag vooral opvallend was, of wat me heel erg goed deed, was dat ik van de medische dienst van de EHBO te horen kreeg van dat ze het gewoon zo rustig hebben. En dan denk ik van, kijk, dat is waar we het voor gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dat we inderdaad mensen gewoon in een goede balans aan het wandelen krijgen en houden. Zonder blessures, zonder... En dat mensen ook inderdaad ook waarschijnlijk gewoon toch ook wel goed op zichzelf passen.
0: Ja,
1: dus dat vond ik eigenlijk het mooiste van vandaag.
0: Ja, nou, dat is toch heel goed geregeld. Super hoor, heel erg goed. Vandaag, waar ging de tocht vandaag naartoe?
1: De tocht was vandaag naar... we hebben vandaag het Loodag, zoals we dat noemen.
0: Het Loodag,
1: De Loodag, 12 kilometer. Dit zijn ook al wel de dag met een wat langere afstanden.
0: Mm-hmm.
1: Want we moeten inderdaad vanaf Victoria Boys naar de tweede parkeerplaats van Paleis het Loo.
0: Ja.
1: Dus het is iets langer dan de 6 kilometer. Daar is de eerste rust en de 12 kilometer gaat dan weer terug. De 20 kilometer loopt dan altijd nog een lus door het Paleispark heen. En de 30 en de oorspronkelijk 40 kilometer lopers, dus die echt 30 kilometer gelopen hebben, die lopen door naar Vaassen tot de rustplaats bij Fios, Elspeterweg, en komen dan weer terug naar Apeldoorn.
0: Nou, een hele mooie route is dat, prachtig. Het is nu 3:15, Irma. Is het nog druk ergens, of zijn er mensen al... is iedereen alweer binnen, zeg maar? Of iedereen mag
1: het grootste gedeelte is binnen. Ik kreeg inderdaad het bericht dat de grote rustplaats bij Boslo is al bijna een uur geleden opgeruimd.
0: Oh.
1: En,
0: een uur geleden al?
1: Vanaf half drie, ik heb geen idee. Ja, tijdsbeseffen raak je kwijt hoor.
0: Ja,
1: hier
0: maar het is nu 3:15. Ja.
1: 3:15, die zou inderdaad om 3:30 opgeruimd worden.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn van de parcoursbouwers dat er niemand meer op het parcours loopt. En dan kan dat afgebroken worden.
0: Ja, ja, ja, ja, dan kunnen mensen lekker uitrusten, lekker bijkomen. En die kunnen zich opmaken.

0: maken voor dag 3 van de Apeldoornse Vierdaagse. Morgen gaat de tocht naar Irma.
1: Dan gaan we richting Hoogsoeren. De 12 kilometer gaat door Ordebos heen tot de Bosweide. Dat wordt onze grote rustplaats morgen. Mm-hmm. En lopen dan weer terug. De 20 kilometer die gaat Hoogsoeren, doet Hoogsoeren aan. En de 30 kilometer maakt nog een lusje richting Assel. En lopen dan via Hoogsoeren weer terug.
0: Nou, morgen wordt het ook zo'n 29, 28 graden, dacht ik, hè? Ja.
1: Volgens mij morgen nog wel. En dan vrijdag gaat het iets koeler worden.
0: Ja, iets koeler. Nou, ik vond het fijn dat je eventjes op de radio een update gaf hoe het zit, hoe het gaat. Maar jou gaat het ook goed, hè?
1: Ja, hoor. Zo'n dag als vandaag, zo'n tweede dag, als je die maandag en die dinsdag, met name die na-inschrijvingen voor de Vierdaagse achter de rug hebt, dan dat zijn voor ons, de woensdag en de donderdag zijn voor ons de rustige dagen,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, nou, je zit dan op zo'n 3000 deelnemers, hè, bijna, toch, met elkaar?
1: Ja, toch? Gisteren hadden we ruim 3200 deelnemers.
0: Zo.
1: En ik ben nu nog aan het rekenen, maar vandaag zitten we daarboven.
0: Oh, nou, morgenochtend om 7 uur, morgen vroeg zijn we weer bij jou. En dan weet jij de cijfers. Dan ben ik heel benieuwd.
1: Ik zal mijn best doen. Ja, zeker.
0: Hey, geniet nog even van deze dag met z'n allen daar. En heel veel succes. We zien elkaar morgenochtend weer. Dankjewel.
1: Helemaal goed, tot morgen.
0: Oké, doei.

0: Twee minuten voor 3:30 hier in de matinée op woensdag 16 juli. Tegenover mij zit mevrouw Esther Dijkhoff. Esther, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er bent. Ik ga jou even introduceren, zal ik maar zeggen. Jij bent werkzaam bij de Dierenvoedselbank hier in Apeldoorn.
1: Ja, als vrijwilligster.
0: Als vrijwilliger. Jullie zijn allemaal vrijwilligers?
1: Ja, 22 vrijwilligers zijn we nu.
0: En hoe lang bestaat de Dierenvoedselbank al?
1: Bestaat ruim 10 jaar.
0: Zo.
1: Het is ooit begonnen vanuit een garagebox bij iemand thuis.
0: Oh.
1: Dus klein begonnen.

0: begonnen en er staat wel al wat.
1: Maar het is zo gesteld dat met ons allemaal dat we een dierenvoedselbank nodig hebben.
0: Ja, helaas wel.
1: Ja.
0: Ja, op het moment hebben wij 125 gezinnen.
1: 125?
0: En ongeveer 250 honden, katten, cavia's, konijnen die gebruik maken van ons.
1: Die mensen hebben allemaal honden en katten en dieren. En ja, die kunnen er eigenlijk niet meer van voedsel voorzien. Of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, klopt. De meeste mensen die bij ons zijn, die hebben al huisdieren of hadden al huisdieren voordat ze in een bepaalde situatie terechtkwamen.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben wel een maximaal inschrijf voor 2 huisdieren.
1: Oh.
0: En maar dan ook niet daarna nog weer huisdieren aanschaffen of puppies of kittens. Want dat kan niet.
1: Mensen moeten dat niet meer doen dan of zo?
0: Nee. Nou, in ieder geval, moeten dan kunnen niet, wij maar, niet meer helpen.
1: Nee, dan kunnen jullie niet helpen. Nee, wij, en dat zeggen jullie ook duidelijk.
0: Ja, ja. Dat staat ook op onze website. En ja, dat is, als het goed is, dat weet iedereen. Dat we kunnen voor 2, maximaal 2 huisdieren kunnen wij helpen. En wij verwachten ook dat van de mensen zelf ook een stukje eigen verantwoording. Wij geven voer mee voor ongeveer ondersteuning van een halve maand.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat scheelt alle beetjes helpen. Ja. Elk pootje helpt, zeggen wij.
1: Ja, dus, precies.
0: En zo,
1: maar jij zegt net cavia's, daar gaat het om. En wat voor kleine dieren dan bijvoorbeeld?
0: Hoofdzakelijk hebben we veel honden en katten die we kunnen helpen. Maar het is ook een beetje, we zijn ook afhankelijk van wat we krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En daar zitten soms inderdaad ook wel eens cavia spullen bij. Vogel, konijnen. Noem maar vissen. Ja. Kijk, hebben we dat? Ze mogen er naar vragen. Hebben we dat? Dan geven we dat mee als we een uitgifte hebben.
1: Ja.
0: Maar het is niet altijd standaard.
1: Nee,
0: ik snap het. Van wat we krijgen.
1: Maar dus twee huisdieren, zeg maar, die kunnen jullie dan van voedsel voorzien. En jij zegt net dat duurt een half jaar. Daar kunnen mensen een half jaar gebruik van maken.
0: Nee hoor. Nee,
1: oh, dan
0: nee.
1: Begrijp ik dat verkeerd.
0: Oh nee, of misschien heb ik dat onduidelijk gezegd.
1: Nee.
0: Zij, zolang ze het nodig hebben,
1: kunnen
0: ze bij ons krijgen.
1: Ja.
0: En ze worden de mensen die in aanmerking bij ons kunnen komen, dat zijn mensen die bijvoorbeeld een voedselbankpas hebben, een regelrechtregeling.
1: Hmm.
0: Of vanuit de gemeente of hulpverlening. Hulpverlening krijgen, bijvoorbeeld schuldsanering en dergelijke. En dat wordt ook goed gecontroleerd door onze secretaris, zodat ook wel echt wel de juiste mensen onze juiste hulp ontvangen.
1: Ja, want het zou zonde zijn dat mensen die het wel echt nodig hebben, dan niet krijgen door mensen die het misschien niet echt nodig hebben.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat wordt, onze secretaris is daar ook wel, die controleert echt alle paspoorten en of dat allemaal nog kloppend is.
1: Oké, als ze het komen halen, zeg maar, dan wordt het gecontroleerd.
0: Bij inschrijving.
1: Bij inschrijving.
0: Al. Ja, ja.
1: En hoeveel mensen maken er dan gebruik van jullie dierenvoedselbank?
0: Nou, wat ik net zei, zijn nu 125 gezinnen met ongeveer 250 honden. Ik had ook 250 dieren. Die bij
1: 250
0: ons,
1: dieren?
0: Die bij ons komen om eten.
1: Ja.
0: Maar niet alleen eten, hoor. We hebben ook, het is een soort winkeltje hebben we daar. Je kunt voerbakken, speeltjes, riemen.
1: Oh, dat kun je ook
0: manden,
1: allemaal.
0: Ja, dan staan dingen en dan mogen de mensen ook meenemen.
1: Ja, en hoe komen jullie dan aan die spullen allemaal?
0: Nou ja, we krijgen voornamelijk van particulieren. Bijvoorbeeld als een huisdier is overleden of het voer niet meer lust. Mm. Ik zelf zoek veel op Facebook. Hè. Dan geven mensen die vragen of ze wat willen. En dan vraag ik altijd of ik het mag opkomen halen. Als vrijwilligster voor de Dierenvoedselbank Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo zijn er ook donateurs zoals Maxi Zoo en Discus en Pets Place die doneren. Maar we werken ook samen met andere dierenvoedselbanken. In Deventer, Amersfoort, Winterswijk, Maarsen, mm-hmm. Enschede. Nou goed,
1: okay.
0: Wat wij dan te veel hebben en hun weer te weinig. En dan wisselen we dingen uit, zo kunnen we elkaar ook helpen. We hebben dierenartsenpraktijk, onder andere de Driehoek. Daar krijgen we speciaal voer.
1: Oh. Okay.
0: Van. En dat is allemaal wel voer wat aan de datum is of over. Want wij mogen uitgeven tot voer wat maximaal een jaar over datum is. Dat mogen mensen ook geven. Dat mogen we aannemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus nou ja, dat de dierenpraktijk doneren
1: zo.
0: Ons. Dan hebben we nog donatiehuisjes. Die zijn zelf door ons ontworpen en staan her en der in Apeldoorn. Bijvoorbeeld het Maatje aan de Imkersplaats in
1: de
0: Maten. Daar staat een huisje van ons. Maar ook op verschillende dierenwinkels.
1: Zo kunnen wij jullie helpen, zeg maar.
0: Ja, daar kan je fysiek geld in doen. Maar je kan ook

0: via een QR-code.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en we zijn nu ook sinds kort lid van Dierenlot. Of tenminste, we zijn opgenomen bij Dierenlot.
1: Oh ja, die reclames hier al even.
0: Ja, en daar moet je heel erg je best voor doen.
1: Oh.
0: En dat hebben we met z'n allen gedaan.
1: Ja.
0: En dan, we hebben nu bijvoorbeeld van hun elektrische bakfiets gekregen en een busje, zodat we nog meer dingen kunnen ophalen.
1: Oh.
0: En voer mogen we ophalen.
1: Zo.
0: En cursussen en trainingen kunnen volgen. Dus ja, daar zijn we wel heel trots op.
1: Voor jullie
0: op.
1: Vrijwilligers, die trainingen. Ja. Want het lijkt me ook best wel dat er mensen komen die toch wel in tranen zijn, dat ze, die mensen, heb je een gesprek mee ook, denk ik.
0: Absoluut. Schrijnend, hoor. Want we hebben allemaal wel oordelen, hè, als mensen. Waarom neem je al zoveel huisdieren als het helemaal niet goed gaat met je?
1: Nee. En,
0: maar goed, heel veel mensen hebben die dieren al, voordat ze in een benarde situatie komen. En ik denk ook niet dat we moeten vergeten dat een dier ook heel veel ontspanning kan brengen.
1: En steun
0: kan brengen.
1: Ja, precies.
0: Neemt niet weg natuurlijk dat je wel goed moet kijken of je het diertje wel goed kan helpen.
1: Ja.
0: En daar waar wij dan kunnen ondersteunen, dat doen we graag.
1: Wat goed, Esther.
0: Ja.
1: Zeg, en nou, mensen luisteren en die willen jullie steunen. Hoe doen ze dat? Ik zeg, roep maar, waar moeten we naartoe?
0: Wij hebben, je kunt je aanmelden bij onze website.
1: Ja, dat is...
0: Ja, dat weet ik.
1: Uw dat tijd gaat nu in.
0: Ja, dierenvoedselbankapeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar kun je aanmelden, staat alle informatie. Maar ook hoe je kan doneren. Want je mag ook geld doneren, want dan kunnen wij weer extra voer voor halen. Speciaal voer voor kopen. En daar staat ook bij wanneer we de uitgiftes hebben.
1: Mm-hmm.
0: En waar dat is en wat je kan krijgen.
1: Dierenvoedselbankapeldoorn.nl.
0: Ja, dierenvoedselbankapeldoorn.nl. En daar staat ook bij, want we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken.
1: Oh, ja.
0: Hoe je kan aanmelden voor vrijwilliger.
1: Nou, hey Esther, ik vind dat je het allemaal heel goed verwoord hebt. We zijn helemaal bij weer over de dierenvoedselbank.
0: Mooi.
1: Ja, toch?
0: Jazeker. Ja. Daarom zit ik hier.
1: Daarom
0: wel.
1: Zit jij hier.
0: Ja,
1: jij bent een vrouw van de PR. Dat is hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ik wens jou een hele mooie zomer.
0: Dankjewel.
1: Mooie vakantie als je nog op vakantie gaat. Je weet me nooit. En ik zeg, wie weet, tot een volgende keer.
0: Zeker, dankjewel.

0: Balko met zijn commissar hier in de matinee. Het is 30 graden, luisteraars. Ja, 30 graden is het vandaag. Zaterdag wordt het 23 graden. En ik denk dat Ben van der Velde van Stichting Boe daar heel blij mee is. Ben, goedemiddag.
1: Ja, wat denk jij, zeg. Goedemiddag.
0: 23, 24 graden zaterdag. Goed voor de kofferbak verkopen, want die gaan weer beginnen aanstaande zaterdag.
1: Klopt, ja, helemaal.
0: Ja, helemaal. En hoe staat het ervoor, Ben? Alles vol? Volle bak?
1: Nou, nee, ik heb nog 10 kaarten voor aanstaande zaterdag. Oh, dus er kunnen nog 10 mensen bij komen als ze willen.
0: Ja? En moeten ze dan jou mailen of zo? Of?
1: Nee, nee, nee.

0: geen zin. Oh. Nee, via www.kofferbakverkopen.nl kun je reserveren. Er staat een leuk poppetje op. En als je op een poppetje drukt, dan kun je reserveren.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je reserveren een auto. En als je een aanhanger meeneemt, moet je even twee plekken reserveren. En je kunt reserveren zonder auto. En dat is dan voor een fietskarretje, zeg maar. Iemand die komt lopend of fietsend met een karretje achter zich aan.
1: Okay.
0: Die plekken zijn er ook nog.
1: Ja.
0: En we hebben de afgelopen dagen hebben we ons uiterste best gedaan om Apeldoorn te laten weten dat we weer begonnen zijn. Dus langs de lantaarnpalen staan alle borden weer klaar. En we hebben overal richtingaanwijzende bordjes om te parkeren neergezet in Apeldoorn, vooral via de ringweg.
1: Ja.
0: Dus in die 30 graden hebben wij al een paar dagen ons helemaal leeg laten lopen.
1: Kijk eens aan.
0: Qua zweet.
1: Ja, nou ja, zweten kun je wel, hè, deze dagen. Ja, maar wij hebben nog niet gezegd waar het nu is. En ik ben even benieuwd, want jij zat hier laatst bij mij in de studio. Je was nog niet helemaal aan die naam gewend. Waar is het? Hoe heet het?
0: Ja, Transferium Apeldoorn-Zuid heet dat tegenwoordig, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar dat is op de Landgoedlaan.
1: Ja.
0: Richting dat grote hotel, dat nieuwe hotel wat langs de autobaan staat.
1: Oh ja.
0: Bij die grote verroeste toren.
1: Oh daar, ja. Daar. Ja, de Landgoedlaan. Nou, dat klinkt wel allemaal goed, hè. Klinkt allemaal, je bent er al wel aan gewend, hoor ik wel.
0: Ja, zo langzamerhand, ja.
1: Ja, dat gaat helemaal goed. Dus je hebt nog 10 plekken, heb je. Nou ja, die zijn er nog over, zeg maar.
0: Ja.
1: Hoe laat begint het zaterdag? Hoe laat kunnen wij terecht?
0: Nou, voor de mensen die gaan verkopen, die mogen vanaf 6:30 zo'n beetje komen. 6:30, 7:00.
1: Mm-hmm.
0: Dan worden ze opgevangen en dan wordt even hun reservering gecontroleerd. Dan moet ik nog heel even wachten tot de terrein op mogen. We mogen pas vanaf 6:45 het terrein op.
1: Mm-hmm.
0: En onze vrijwilligers moeten er ook zijn. Toen komt iedereen even netjes een plekje te geven.
1: Mm-hmm.
0: Dus we gaan dan zeg maar om 6:30 rijden. Dus de mensen die komen verkopen graag om 6:45 te zijn. Voor 9:00, want als je er voor 9:00 niet bent, dan gaat je plaats naar iemand die niet gereserveerd heeft. Want die zijn er natuurlijk ook. Er komen ook mensen, komen op de Bonnefoy van, joh, ja, is er nog een plekje? Kan ik nog eventjes ergens staan of zo? Nou, meestal lukt dat altijd wel, hoor. We zetten ze eventjes apart. En dan, als dan iedereen staat, dan laten we die mensen er ook nog op. Wij hebben er een hekel aan om mensen naar huis te sturen.
1: Ja, dus dat is niet leuk.
0: Ik denk dat wat er kan.
1: Ja, nee, precies. Nee.
0: Hey, en we weten altijd wel een plekje te vinden.
1: Ja.
0: Dat is wel vlak voor Radio Apeldoorn neer.
1: Tuurlijk, gewoon voor onze neus. Hartstikke gezellig, man. Dicht bij het muziek zitten die mensen dan. Hey, maar Ben, stel je voor dat de mensen denken van, nou, ik heb nog een mooi busje. Daar kan nog heel veel in. Mag dat? Met een soort van, ja, busje, weet ik veel, achter.
0: Een klein bestelbusje mag wel, maar een camper niet.
1: Een camper
0: geen,
1: niet?
0: Geen camper niet. En je hebt ook van die camperbusjes.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is dan net weer ertussen, weet je. Dat,
1: ja,
0: is een camper en een echt busje. Nou, zo nu en dan denken we dat het wel kan, hoor. Want als het gewoon een busje is waar je in kunt slapen, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is niet zo'n probleem. Maar het moeten geen gigantische campers zijn.
1: Nee.
0: Ten eerste zijn ze ook te zwaar. Er mogen geen zware auto's op het terrein.
1: Nee.
0: Want er zit een drainage onder. Dus de gemeente wordt een beetje boos als we dat toch doen.
1: Dat kan niet.
0: Dus gewoon een busje doen we wel. En we gaan ze ook echt zo neerzetten dat ze de zijdeur kunnen gebruiken van het busje.
1: Ja.
0: Want die hebben ze natuurlijk ook. De kopers die zijn welkom vanaf 9:00 officieel. Mensen die eerder komen, en die zijn er helaas heel veel, die moeten we toch even vragen om eventjes weg te blijven van de kopers, van de verkopers, zeg maar.
1: Okay.
0: Want die verkopers die willen eerst even rustig uit kunnen pakken.
1: Zeker.
0: Want uit ervaring weten we dat de mensen graag willen weten wat ze bij zich hebben. En dan gaan ze in die dozen zitten trekken.
1: Ja, kan je roepen, niet hebben, Ben. Nee.
0: Nee, roepen van wat kost dat en wat kost dat. Weet je wel, dus dan kunnen ze niet eens rustig hun spulletjes uitpakken. En dat vind ik altijd wel jammer. Maar goed, ik hoop dat de mensen een beetje fatsoenlijk zijn, dat ze even wachten met het lastigvallen van de verkopers.
1: Nou, dus ze hebben jou nou gehoord, dus daar houden ze echt wel rekening mee. Ik weet dat zeker. Goed, Radio Apeldoorn is er ook. Twee collega's van mij, die komen ook met de camera, de microfoon. Dus die komen jou ook nog wel even weer ondervragen, denk ik, zaterdag. Dat wordt heel erg leuk. Wat een gezellige dag. En, ik wens jullie ook heel veel succes, plezier. En nog eventjes, waar gaat de opbrengst van die kofferbak verkopen ook alweer naartoe?
0: De opbrengsten, de netto-opbrengsten, want we hebben natuurlijk wel wat kosten, maar de netto-opbrengsten die gaan naar hulptransporten Oost-Europa. We doen er ongeveer 12 per jaar tegenwoordig. En dat kost wel 45.000 euro zo'n beetje.
1: Zo.
0: Dus we moeten natuurlijk wel wat, wat geld hebben.
1: Precies.
0: En gelukkig komt hier wel aardig wat uit, hoor. Dus we gaan dat wel

0: aardig redden, denk ik.
1: Dat komt helemaal goed. Ben van der Velde, dank je wel. En heel veel succes aanstaande zaterdag.
0: Dank je wel,
1: Leni. Oké, dag.
0: Goeie uitzending.
1: Doei.

Pictures of Lily was dat. Ik heb nog even een tip voor je, want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren aanstaande zaterdag een nachtzwaluw-excursie op de Loenermark. En overdag zie je ze maar zelden, maar 's nachts produceert de vogel vreemde geluiden. En je kan het allerbeste even reserveren, dat is wel gewenst. Dan ga je naar glk.nl/excursies en dan kom je vanzelf die nachtzwaluw tegen en dan kan je je opgeven en lekker meegaan met de boswachters van het GLK. Goed, ik zou zeggen, ga maar even snuffelen daar.

Johnny Cash met The Ring of Fire was dat. Ja, de ene laatste plaat hier in de matinee vandaag. Ja, het zit erop. Kai en Guido, dank jullie wel voor de techniek en de muziek van vandaag. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wij in ieder geval, we hebben het weer met heel veel plezier gemaakt. Morgenmiddag om 2 uur zit Hieke hier. En dan is er weer een nieuwe matinee. Nee, is geen nieuwe. Ja, er is een nieuwe matinee. En morgen zijn we ook bij de Vierdaagse. Goed, EOS is dit. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Goedemiddag. Oh.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale

media, waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media.

sociale media, waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Wederom welkom luisteraars van Lokaal Kabaal. Het is alweer de tweede jaargang nummer 18. En voor Arjan is het dan nummer 60.
2: Zeker.
1: Waarin we weer de lokale Apeldoornse dingen onder de loep nemen. En ik moet even beginnen. De echte Apeldoornse dingen die komen hier echt onder de loep. Want Arjan is wederom opa geworden.
2: Zeker. En echt geweldig om dat te mee te maken. Deze keer ging het echt snel en voorspoedig. En van alles.
1: Daarom heet hij ook...
2: Ace. Ace van Eldik.
1: Gefeliciteerd, joh.
2: Zeker, ja. Ik vind het geweldig. En ik heb nu twee kleinzonen. Nou, dat wordt echt genieten. En zeker omdat de rol van opa is altijd... Hey, als ik er klaar mee ben, dan zeg ik... Hey, jongen, lekker terug naar huis, is goed. Maar dat doe ik niet, want het is echt... Ik kan het iedereen aanraden, doe het maar niet snel. Maar het is echt wel genieten. Ja, al die verhalen die men zegt over opa-schap is gewoon waar.
1: Mooi.
2: Dus helemaal geen probleem. Maar goed... Blij dat je ook weer terug bent naar je oude welkom. Want vorige week had je er een en dacht ik van, wat ben jij nou aan het doen?

0: Ik hoor mezelf helemaal niet. Horen jullie mij wel?
1: Ik hoor je nu wel praten en ik denk op de radio dat ze ons wel horen.
0: Op
1: de koptelefoon horen we niet
0: veel. Arjan, wie is onze gast?
1: Onze gast... Oh, nu hoor ik weer die galm. Onze gast is toch heel duidelijk gewoon... is het een bekende persoon? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij is wel zeg maar de... Nou, aanvoerder, directeur, wat is het? Van een van Apeldoorn's landmarks. Van een van Apeldoorn's attractieparken. We hebben er eigenlijk maar één. Maar ja, misschien wel meer.
0: Ik noem het altijd Klein Orlando.
1: Klein Orlando.
0: Ja, want we hebben bij ons Jeroen Buter van de Julianatoren.
1: Ja, geweldig. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja. Nou ja, we hadden het er net even over, de Julianatoren. Ik bedoel, ik ben 59, hè, een leuke uitzending. Maar ik ben echt wel gewoon groot geworden met de Julianatoren. Dus het is echt wel iets in Apeldoorn wat al jaren bestaat. En het blijft maar gewoon aantrekkelijk.
0: Het is wel leuk. Groot geworden.
1: Ik had het over de knakworsten, ik had het over de bootjes.
0: Zo groot ben je nou ook weer niet.
1: Nee, maar het is wel...
0: In lengte niet, hè, bedoel ik.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als ik denk aan de Julianatoren, denk ik dat het toch echt wel iets is... waar mensen aan denken als je zegt Apeldoorn in een attractiepark. Dat idee heb ik toch echt.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Samen met Apel en Paleis Het Loo.
1: Ja, absoluut. En die drie, daar hebben we wel eens vaker over gesproken. Wij hebben daar best wel leuke ideeën over. Jullie waarschijnlijk ook wel. Dus dat hoor ik eigenlijk graag wel. Van hoe jij daarin staat. Hoe we dat met z'n allen hier in Apeldoorn weer beter op de kaart krijgen. We staan er genoeg op de kaart. Maar ik bedoel, een aantal zaken is toch prima, toch?
0: Maar Arjan, we gaan zo meteen uitgebreid over de Julianatoren.
1: Daar denk ik ook.
0: Maar Jeroen, kun je iets over jezelf vertellen?
2: Nou, zeker.
0: Ja.
2: Ik ben Jeroen Buter, 50 jaar. Ik woon in Heerde.
0: Daar kun je niks aan doen.
2: Nee, daar kan ik zeker niks aan doen. Ik ben al 31 jaar werkzaam bij de Julianatoren. Dus toch een beetje Apeldoorns.
0: Ja.
2: Wel Veluwe, hè?
0: Ja, nou ja, we kennen elkaar al heel lang. Want we hebben in de politiek al regelmatig elkaar meegemaakt. Onder andere over die rare...
2: vermakelijkheidsbelasting.
0: Ja.
1: Dus, wat een woord, hè? Ja. Retributie. Het is echt werkelijk gewoon heel bijzonder, maar goed.
0: Nou ja, dat wil dus zeggen, want jouw afval is ook een retributie, riool is ook een retributie, dat het geld wat opgehaald wordt, er ook weer voor gebruikt moet worden. Dat kan niet in de grote pot komen. Dus vandaar. Maar, we doen altijd in het begin even de politieke actualiteit in lokaal actueel. En Jeroen, praat rustig mee, want ik begin altijd lekker positief. Want we hebben alweer de laatste raad.
1: De laatste raadsvergadering van dit seizoen. Ja, het is moeilijk.
0: De politieke jaar.
1: Tot aan het zomerreces. En dan beginnen we ergens begin september weer.
0: Ja, maar... Arjan, moet je maar even... Jij bent de echte politieke duider, hè?
1: Nou.
0: De nieuwe raad. Wat heeft hij nou gedaan sinds dat ze gekozen zijn eind maart?
1: Nou, de stoel goed warm gehouden in ieder geval. Toch een aantal scherpe discussies gehad over een aantal onderwerpen. Maar,
0: zoals?
1: Ja, nou ja, goed. We hoeven al die dingen niet echt terug te halen, lijkt mij. Het is echt een beetje positioneren van hoe we ten opzichte van elkaar staan. Ja. Wethouders zijn ook net nieuw natuurlijk. Die moet je ook even wat ruimte geven om te wennen. Want het is echt werkelijk een andere wereld. Of je nou eerst voor het bureautje staat en nu zit je erachter. Dat zijn twee verschillende werelden. Dan moet je echt wel even de tijd voor hebben om daar een beetje in te komen. Maar ik mag toch rustig vanaf deze plek ook zeggen... ik verwacht toch wel na het zomerreces... dat we dan ook eigenlijk wel stappen gaan maken... in plaats van dat geschuifel wat we nu doen.
0: Ik zal je eens vertellen, ik heb twee dingen opgeschreven. En want we gaan al vlak na de zomer, als het goed is... besluit nemen over het warmtenet. En dat is toch wel even een precair onderwerp.
1: Het warmtenet blijft altijd gewoon natuurlijk gewoon een onderwerp... wat bij mensen blijft spelen. Ten meer omdat iedereen dat eigenlijk heel erg groot maakt... Omdat we denken, oh, heel hard, dan moet het warmtenet en van dat. Ja. Dat is dus nu nog niet het geval.
0: Nee.
1: Want het gaat nu echt gewoon over dat warmtenet kerstgrote. Daar hebben we al investeringen gedaan.
0: Fase 1.
1: Fase 1. Wij als lokaal hebben onze handtekening eronder gezet. Onder voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat er 70% opgehaald moet worden. Dat betekent dat 70% van alle mensen, gebruikers in kerstgrote, gewoon moeten hebben gezegd.
0: Ja.
1: En dat is nog wel iets makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. En we laten ons aangenaam verrassen na de zomer. Maar,
0: er is nog een andere voorwaarde die ik toch wel even noem. En dat is de financiering.
1: Financiering,
0: dat we extra geld krijgen uit Den Haag.
1: Ja, Dat,

0: Alles is hier, want straks hebben we nog een ander onderwerp, hè, de woningbouw.
1: Ja.
0: En dat is ook alweer gekoppeld aan een grote som geld die we uit Den Haag krijgen. En misschien moeten we met elkaar ook wel eens soms denken, moeten we wel die afhankelijkheid steeds blijven aanhouden, dat we dat allemaal gevuld moeten krijgen door potjes ergens anders. Want het is toch best een risico wat dat steeds met zich meebrengt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, over risico's gesproken, want ik kijk gewoon naar mijn buurman aan deze kant. Ik bedoel, als ondernemer zul je dat vast en zeker kennen, risico's.
2: Ja. Ja, we hebben geen potjes.
0: Nee. Nou, je zijn toch de corona toch goed doorgekomen, neem ik aan.
2: Ja, ja. Daar moet ik wel zeggen, daar hadden we wel een goed potje. Pas veel te laat. We hebben toch wat grond en gebouwen moeten verkopen om te overleven.
1: Oké, okay, ja.
2: We zijn er doorheen gekomen.
0: Nou, netjes toch? Zo wordt het. Iets behouden.
1: Dit is nou precies wat lokaal Apeldoorn ook bedoelt in de raad. Je moet, als je het niet kan oplossen, moet je naar oplossingen kijken hoe je het zelf kan oplossen. En ik heb altijd een probleem dat er heel veel collega-partijen zeggen van, nou, dan moeten we de lasten van de burger maar verhogen. En daar zijn wij geen voorstander van.
0: Nee, zeker niet. Maar kijk, het is altijd de mantraatje wat dan gaat. Ja, ach joh, het is maar een paar euro. En op een maand is dat maar heel weinig. Maar
1: en op een uur per dag nog heel veel minder.
2: Nog veel minder.
0: Klopt. Maar als je dat continu maar blijft verhogen, omdat je bij je eigen denkt, hey, we komen steeds tekort.
1: Ja,
0: dan wordt het op een gegeven moment best wel moeilijk uitleggen dat je eigenlijk het alleen maar zit om gewoon rekeningen te blijven sturen of de kosten te laten stijgen. Dat was toch niet de bedoeling.
1: Nee.
0: En daar gaan we ook niet vanuit. Ik denk dat we mooie oplossingen gaan verzinnen.
1: Dat is het tweede punt wat ik wilde noemen over, na de zomer, spannend wordt, de begroting, meerjarenbegroting. Dat gaan we in oktober al doen. En dan gaan we eens kijken waar het college mee komt.
0: Nou ja, een beetje kun je morgenavond eigenlijk al, of morgen overdag kun je al zien, hè, want de raad begint om 11 uur.
1: Donderdag.
0: Donderdag kan die. Maar dat is
1: de 19e.
0: Dus
1: ja, maar voor degene die terugluisteren op apeldoorncentraal.nl of op Spotify of via de website. Het wordt ook tegenwoordig live uitgezonden via RTV Apeldoorn op woensdagavond 18:30 tot 19:00.
0: Ja, en toch ook daar een vraag, hè, Sietse. Ik bedoel, ik neem maar aan dat, wat is het, 2 maanden geleden hebben we toch met elkaar een besluit genomen. Nou, 3 maanden zelfs al. Hebben een besluit genomen dat RTV Apeldoorn toch de voorkeur krijgt.
1: Dat is in februari geweest.
0: Nou, kun je nagaan.
1: Maar
0: als je dan nu nog heel simpelweg eventjes gewoon vraagt, hey, hoe staat het ermee, krijg je alleen maar te horen dat het dan nog even duurt.
1: Ja.
0: Hoe gaan deze mensen zo meteen brood betalen bij de bakker?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar misschien moeten ze wel naar de supermarkt of naar de voedselbank.
0: Nou, dat lijkt me ook echt. Maar je snapt een beetje de bedoeling, hè? Als we dan met elkaar toch een besluit hebben genomen en we willen het uitvoeren, laten we dat dan ook gewoon enigszins met gepaste wijsheid en haast doen.
1: Ja.
0: Want het is niet zo dat iedereen het gemak heeft van de gemeente even de drukpers aanzetten en we wachten wel even.
1: Ik heb begrepen.
0: Zo werkt dat niet. Dat is toch bij jullie terrein ook niet zo wel?
2: Nee, zeker niet.
0: Ik kan toch niet bij jullie aan de poort komen en zeggen, nou luister, goh, ik heb hier een tegoedbon. Ik kom op krediet binnen met 12 man. Hè. Dat wordt ook een beetje lastig.
2: Nee, dat gaat hier niet werken. Maar nee,
1: dan gaan we in eind december gaan we het overmaken.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: dat is wel wat we net hoorden.
0: Is dat misschien wel eens een keer een onderwerp om misschien wat meer bij stil te staan? Hoe dat een beetje werkt zo in gemeente.
1: Ja, het is, misschien kunnen we daar een vragenuurtje over iets van maken.
0: Oh, je maakt er gelijk weer een heel bijzonder dingetje van. Maar goed, het kan.
1: Ja, nou, we gaan eens
0: alles
1: kijken.
0: Alles kan.
1: Ook positief.
0: Zeker positief.
1: Zag ik in de media dat Condor Park, dat is het gedeelte tussen de Kaaiersdijk, Condorweg en de Maan van Mensenrechten, wordt nu gebouwd. 500 woningen. Ja. Eindelijk.
0: Mooi, hè?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja. Alleen zitten we daar nu gelijk met dat stukje van dat daar nu nog wat daklozen hebben daar een tentenkampje gemaakt.
1: Ja, een paar zwervers.
0: En die moeten dan weg. Ja. Maar ik ben wel blij met die ontwikkelingen gewoon echt gaat starten. Want als je de impressiefoto ziet in de krant, denk je, nou, dat wordt toch best wel een leuke plek om te doen. 500 huizen. En eigenlijk ook een beetje een testcase, hè? Want ja,
1: woningen, er komen ook.
0: Nee, dat begrijp ik, maar ik bedoel, autoluw, hè? Dat betekent toch echt letterlijk. Autoluw betekent gewoon simpelweg dat je de auto niet even meer voor de deur kan zetten. Want je zult in die parkeergarage moeten. Nou, dat wordt dan wel een uitdaging, denk ik, voor sommigen. Want ja, ze willen nu graag starters en jonge mensen allemaal daar hebben in dat gebied. Snap ik. En gelukkig zijn we nu ook echt bezig voor starters. Maar starters worden ook ouder.
2: Ja, maar als je dan toch kijkt, de starters en de jongeren hebben telkens minder een auto.
0: Dat klopt. Maar denk je dat op een gegeven moment als je een gezin gaat starten...
2: Nee, dan niet meer.
0: Nee, dan heb je toch wel weer een uitdaging, denk ik.
1: Het is natuurlijk ook zo, het wordt gebouwd vlak bij het station. Busstation, het openbaar vervoer is aanwezig. Maar je zult een baan hebben waar je geen auto voor nodig hebt... en je gaat een switch maken en je krijgt een auto van de zaak... dan heb je wel even een dingetje.
0: Hè? Nou, dan moet je een stukje lopen, hè? Want je kunt hem in de parkeergarage... kun je hem gewoon kwijt. Het is niet zo dat onmogelijk gemaakt wordt. Maar ik stel me nou voor dat als je dan net... ik ben opa geworden, maar vader en moeder hebben een kind gekregen... en dan moeten even die pakken luiers naar huis gesjouwd worden... met de boodschappen, met de melk en alles wat erbij hoort.
1: Ja.
0: En bedoel, dat is nog wel even een stukje lopen dan.
1: Ja, maar daar heb je tegenwoordig ook een bakfiets voor.
0: Bakfiets?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Daar kun je de kinderen in doen, maar dan kun je ook de boodschappen in doen.
0: Oh, dat is wel handig.
1: En voor jou, hij is ook in de elektrische versie.
0: Elektrische versie.
1: Ja, dus je hoeft niet biologische fietsen.
2: Maar wel elektrisch.
0: Ik hoor hier allerlei punten waarvan we nog van alles kunnen vinden. Want overal is wel iets van een probleempje mee. Maar we gaan het gewoon, denk ik, mooi oplossen. Dus echt verder, denk ik, gewoon... Voorlopig nog geen echt probleem. Maar ja, je weet nooit hoe het is als we het echt gaan bouwen. Want
1: Arjan,
0: lukt het, wordt het weer duurder.
1: Hij komt steeds dichterbij. Hij komt steeds dichterbij.
0: Wie? Sinterklaas?
1: De wolf.
0: De wolf. Ja,
1: de wolf. Ja, ik was afgelopen zaterdag. Ik loop altijd met een leuk clubje bij AV34. Doe het Oderbos. En wat gebeurt er? Ik loop voorop. En daar is in één keer... De wolf.
0: Hoe heet hij?
1: Hij had niet eens iets in de bek. Hij liep hartstikke rustig. We waren met z'n tienen. We maken best veel lawaai. He, zo zijn wij. Maar het is wel heel dichtbij nu, hè?
0: Ja, ik loop niet zoveel in het bos. Maar ik bedoel, Julianentoren ligt er middenin, hè? Dus, heb je hem ook gezien?
2: Nee, bij de Julianentoren nog niet.
0: Nog niet?
2: Wel onderaan in Berg en Bos.
0: Onderaan.
2: Ja.
0: Kijk, daar heb je het al. En heeft hij een naam?
1: Wolf.
2: Wolf.
1: Boris.
0: Ja. Boris de Wolf. Ja, je weet het wel. Het kan. Ja, we zitten hier wat te spelen met die microfoons en dergelijke.
1: Ja, ze gaat het goed.
0: Je weet maar nooit hoe het gaat.
1: Maar goed.
0: Ja, de Wolf. Ja, nee, goed. Wat doen we eraan dan?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Alleen, het was eerst een beetje ver van mijn bedshow. Maar nu ik hem zo dichtbij gezien heb... Nou, het is toch wel een stukje...
2: En je ziet in het rot vaker.
1: Ja,
2: ze komen
0: maar
2: dichterbij.
0: Ben je van het kamp van, nou ja, weet je hek eromheen... of ben je van het kamp, nou, schiet er maar een kogel in?
1: Ik zal je vertellen, we hebben een groep waar we mee lopen. Ik ben ermee gestopt, want de ene is pro-wolf... en de andere is anti-wolf. En dat heb je of dat heb je niet. Ik vind het best wel eng...
0: Dat ze dichtbij is.
1: Ja, maar je weet, ik doe Nordic walking. Ah. Dus ik heb die stokken, heb ik. En ik heb van die mesjes eronder. Dus het komt vanzelf goed.
0: Maar ik hoop toch wel dat we daar niet te simpelweg een ja-nee over antwoorden gaan denken. Maar dat we toch even gaan opzoeken naar oplossingen. Want ik bedoel, dit is toch zo symptomatisch voor gewoon wat in het algemeen wel is. Wat men kent, daar ben ik bang voor. Of wat men niet kent, daar ben ik bang voor. En daar raak ik gewoon wil ik daar wegduwen.
1: Ja.
0: Is toch wel een lastige.
2: Zeker hier in Nederland, want daar hebben ze meer prooien dan in Duitsland of andere landen.
1: Ja, en we zijn dichter bij elkaar allemaal. Hè? Ja. Meer mensen op de vierkante meter.
0: Ja.
1: Maar dat is ook weer het voordeel, Jeroen. Want daardoor hebben jullie wat drukker bij Julianatoren natuurlijk. Want we gaan het over de Julianatoren. Want sinds ik me kan herinneren... een attractie voor jong en oud...
2: Ja.
1: Was het vroeger in mijn tijd, toen ik jong was... nog koningin Julianatoren. Of prinses Julianatoren?
2: Het is begonnen met prinses Julianatoren. Ja. Maar toen was het een toren nog. Van 1910.
1: 1910.
0: Is dat die toren waar die bliksem in geslagen is?
2: Zeker.
0: Ah,
2: ja.
1: Ja.
0: Ah, dat is ook nog gebeurd, hè? De laatste keer.
1: Ja, dat klopt. Ik ben een paar keer in de toren geweest. Want als ik op visite ga bij Jeroen, dan ga je via de toren. Je gaat er ook via de toren er weer uit.
0: Is dat zo? En heb je daar dat doolhof? Of ga je daar niet in? Dat is de andere kant.
2: Nee, die zat aan de andere kant.
0: Ja. Dat weet ik nog. We gingen het doolhof in en dan ging je dat doen en dan eruit. En dan... nou ja, botshoudertjes, bootjes, de hele handel. Ja, die dino's zie je ook nog steeds natuurlijk. Ja. Die, ja, dat is wel iets.

0: Het Dinopark.
1: Ja, nou ja, Jule en Julia, dat zijn echt voor mij wel nieuwe gezichten natuurlijk. Ja, die bestaan al heel lang, maar vanuit mijn jeugd waren ze nog niet.
0: Nee, zeker niet. Nee. Vanuit jouw jeugd hoorde ik je net over bonnetjes.
1: Ja, toch? Echt bonnen, van die scheurdingen.
0: Ja, bonnetjes. Dat was per attractie een bonnetje.
1: Ja. Dan ging je naar binnen en dan kocht je een vel bonnetjes. Hè. Dat deed paps, hè, want paps nam ons altijd mee op zondag naar Juliana te horen. Maar de bonnen, en dan kreeg je bonnen en dan moest je overal een bonnen leveren.
2: Maar maakt het nou uit wat voor attractie? Of was elke attractie één bon?
0: Nee, dat was verschillend.
1: Ja, toch?
0: Dat was verschillend. Of één bon of anderhalve bon. Of...
2: Oké, maar ook drinken zat erbij voor een bon?
0: Nee, geen attracties.
1: Moest je naar het restaurant, hè, dan kreeg je dan... kon je drinken halen. Ik bedoel, ik denk dat het tegenwoordig gewoon echt wel anders verdeeld is. Dat er genoeg plekken zijn waar je iets kunt krijgen.
0: Nee, het is nu, er is een hek omheen gezet en één entree. Eigenlijk was onze oude eigenaar een van de eerste die dat deed. Vroeger was het heel normaal, per attractie een bon.
2: Ja, oké. En nu is het gewoon
1: één
2: gaan.
1: Prijs.
2: Gaan met die banaan.
0: Prijs en gaan.
2: Oké.
1: Maar dat kan, hè, dat is geen reclame. Maar ik bedoel, wat kost zoiets nou tegenwoordig?
0: Ja, verschillend. Online op sommige dagen is goedkoper dan bij de kassa.
1: En dan heb je
0: natuurlijk alle acties die er bestaan in de wereld.
1: Ja, en het zit parkeren en zo erbij in, of is dat ook iets?
0: Nee,
1: dan moet je ook
0: parkeren
1: nog apart.
0: Is apart. Ja.
1: Ja, dat is wel echt een business zo geworden, hè, wat dat betreft. Maar
0: ja.
1: Ik weet je, voor scholen vind ik het heel erg interessant. Ik bedoel, ik was vorige week met de complimenten aan onze directeur van Apel. Ben ik met mijn groep 8 echt uit Amersfoort even bij Apel geweest. Dat was gewoon genieten. Die jongens die hadden nog nooit loslopende apen gezien.
2: En dan ze hebben jou toch gezien?
1: Zie je ze echt gewoon werkelijk aan bezig zijn. En ik dacht bij mij, nou, dat werkt goed. Gewoon wat dat betreft. En toen kwam ik ook wel een beetje in die modus van... we hebben Apel, we hebben Juliana-toeren, we hebben het Lo. We hebben toch best wel een aanbod wat in Apeldoorn hier zou kunnen.
2: Ja.
1: Hoe zit dat nou met dat pendelen dan? Want jullie hebben natuurlijk ook een bus rondrijden of twee.
0: Ja, wij.
1: En
0: wij als Juliana.
1: Ja, en hoe werkt dat dan?
0: Wij hebben een tweede parkeerplaats. Als onze eerste parkeerplaats vol is, aan de hand van de drukte wordt er 1, 2 of 3 bussen ingezet.
2: Bij waar vroeger het motel was.
0: Ja, correct. Ja,
1: maar ga je dan ook met die bus wel eens naar het station? Mensen halen?
0: Nee, dat mag niet.
2: Dat was vroeger wel, hè?
0: Ja, heel vroeger.
2: De pretbus.
0: Ja, die is nog steeds de pretbus.
2: Toen ik aan het Loolaan woonde, zag ik altijd de pretbus langskomen.
0: Ja. Alleen, wij hebben nu eigenlijk de vergunning gekregen. We hadden vroeger een treintje rooien. Lopen heel vroeger.
2: Ja.
0: Dan mochten we met het treintje naar Paleis het Loo. En van Paleis het Loo naar het station. En via de Apel weer terug. Die is aangepast. Oh. Dus we mogen nu eigenlijk alleen nog van de tweede parkeerplaats naar onze huidige parkeerplaats.
1: En de reden daarvoor is?
0: Verzekering technisch...
1: Want dit is natuurlijk wel prima voor het Apeldoorn. Kijk, ik ben in Apeldoorn, dus ik woon hier. Geen probleem. Maar stel nou dat ik vanuit het land in Apeldoorn even wil kijken. Hè. We hebben heel veel groen, we hebben heel veel mooie dingen om hier te bekijken. Maar ik neem mijn kinderen mee en ik ga er een dagje uit van maken. Dan moet ik toch ergens gewoon kunnen parkeren. En vanuit zo'n wat is het?
0: Transferium. Of...
1: Ja, dat idee zou ik toch gewoon langs alle attracties moeten kunnen. En als ik daar uitgekeken ben, dat ik dan in de stad ergens stop... en dan kan ik daar iets gaan eten, lijkt mij handig. En dat je dan terug gaat naar je parkeerplek. Is daar wel eens over nagedacht?
0: Heel vaak, denk ik.
1: En dat is gewoon nu ergens in een la ligt dat of zo?
0: Ja. Ja, onhaalbaar.
2: Hebben we wel gehad, Jan. We hebben natuurlijk...
0: Meerdere plekken zijn onderzocht.
2: Het CDA heeft 10 jaar geleden gedacht van... nou, mensen gaan naar het Lo, die komen niet naar Apeldoorn, whatever, in... Die hebben toen die stinkende oude vatbussen in laten zetten.
1: Ja.
2: Waar men dan gratis mee kon rijden naar het Lo, naar de Apenheul en naar Juliana-toren. Geen kip, geen hond.
1: Die dat wilde.
2: En die bussen reden wel en een diesel door de stad heen. Nee,
1: maar tegenwoordig met die elektrische bussen.
2: Maar ik kan me wel stoorstellen, want je haalt het zo naar voren. We hebben natuurlijk een parkeergarage bij Orpheus, die staat overdag.
0: Leeg.
2: Je zou eigenlijk mensen daar naartoe kunnen sturen... en huppakee met een pendelbusje naar de Juliana-toren.
0: Het grote probleem is natuurlijk... als je puur even kijkt naar Juliana-toren...
2: Ja.
0: Op drukke dagen, dan praat je tussen 10:30 en 11:30... dat je toch 3.000 tot 4.000 bezoekers moet vervoeren.
2: Ja.
0: Tegelijkertijd van de piek bij Apeldoorn ligt een uurtje later. Maar die heeft er ook nog 4.000.
1: Dat is veel.
0: En stel, je regelt dat wel. En dan gaat het in één keer regenen. En dan heb jij...

0: 30 buschauffeurs zitten die niks te doen hebben.
1: Ja. Dat snap ik.
0: En als jij een monorail hebt of wat voor vervoersmiddel ook, is dat makkelijker?

0: pleintje. Na Paleis Het Loo, na het
1: station.
2: Nou ja, maar ik zit hier nu gewoon rust te luisteren. Maar ik denk, ja, dit is toch nu wel iets om... hebben jullie plannen? Want ik neem aan dat je als ondernemer denk je altijd aan... hoe kunnen we dat mooier maken, groei of iets. Denken jullie daaraan?
0: Nou, we denken eigenlijk niet meer in groei.
2: Niet meer?
0: Dat is nu wel klaar. Ik ben heel blij met het huidige bestemmingsplan naar 25, 30 jaar.
1: Ja.
0: Wij weten waar we aan toe zijn. En we weten ook wat niet meer kan. Nee. Dat is heel duidelijk.
2: Nou ja, het is omdat eigenlijk al deze aantrekkelijke plekken voor niet-Apeldoorners liggen wel aan de westkant van Apeldoorn, zeg maar. Ja. Hè? Dus het is natuurlijk wel jammer dat dat niet wat meer verspreid is. Ja, ik zeg,
3: Daar ben ik met je eens. Je moet het juist bij elkaar houden, zodat alle attracties bij elkaar zijn. Ik weet wel dat een van onze voorgangers heeft ooit gepleit om de Julianentoren te verplaatsen naar de andere kant van Apeldoorn, bij de snelweg. Nou, ik denk dat je dan...
0: Drie is te veel.
3: Ja.
0: Dat was de uitspraak.
3: Ja.
2: Maar als je niet, ik heb het niet over verplaatsen, hè, maar ik bedoel, doen jullie wel eens aan een combi-arrangement of zo?
0: Ja.
2: Ook met Apel of andere dingen?
0: Met Apel hebben we nog steeds. We hebben met Paleis Het Loo gehad. Met anderen ook wel, ja.
3: Maar je hebt ook wel eens combi-kaarten gehad met andere parken in het land?
0: Ja, nog steeds.
3: Nog steeds, oh, ja. Oké. Okay.
0: Alleen dat wordt ook wel moeilijker, hoor. Oh, okay. We hebben nog wel met onze abonnementen kan je weer gratis naar Dipidido en andersom.
3: Oké. Okay. Nu hoor ik je. Ik denk, je gaat even een promootje houden. Want,
0: nee.
3: Want je hebt hartstikke leuk. Ja, dat vind ik zelf hartstikke leuk. Sprookjesweken.
0: Op dit moment, ja, absoluut. Ja, wij werken echt heel het jaar door met evenementen.
3: Ja.
0: We zijn begonnen met lenteweken, waaronder Pasen inviel. Daarna hadden we Dino-weken. Nu hebben we Sprookjesweken. Daarna komen de Piratenweken, Halloween en we eindigen met Sinterklaas.
3: Ja, die gaat het hele jaar door nu, hè?
0: Ja. Nou, tot november.
3: Tot november, oké. Okay. Ja, maar Sinterklaas, dat is...
0: Ja, Sinterklaas valt net een beetje vervelend. Dus 5 december, ja, dan komt echt niemand naar een pretpark toe. Dan hebben ze wat anders te doen, zeg maar.
3: Ja, dan komt ik natuurlijk, je hebt natuurlijk ook veel overdekte, geen overdekte.
2: Het is hoofdzakelijk eigenlijk gewoon wel online. Dus mensen boeken ook echt vooruit om bij de Julianentoren te komen.
0: Bijna allemaal.
2: Het is niet zo dat ze aan de poort mee komen en zeggen, jongens, luister, ik wil een kaartje.
0: Ik denk als jij op zondag 70 tickets aan de kassa koopt, is het veel.
2: Dat is veel.
0: Ja.
2: En, maar het is wel, je kunt echt gerust zeggen, het is een dagje uit.
0: Ja,
2: als ik gewoon om 9 uur vertrekt en ik kom daaraan en
0: vroeger had je op Google dat je gewoon de verblijfsuur kon kijken. En vroeger was dat 5 uur. Voor een kinderpretpark tot 8 jaar is dat heel lang.
2: Ja,
0: dat
2: heeft
0: natuurlijk ook te maken met de prijzen. Laten we eerlijk zijn, want tegenwoordig waar je ook heen gaat, een 200, 250 euro ben je kwijt. Of je naar de bioscoop, Paleis Het Loo, Efteling is iets duurder. Ja, dus dan wil je ook wel langer verblijven en wil je waar voor je geld.
2: Ja, ja, dat klopt ook wel. Maar dat zeg ik al, uit mijn, ik heb echt geen slechte herinneringen aan Julianentoren. En als ik, ik kom vaak uit Amersfoort elke dag terug. En soms sla ik eens eerder af en dan ga ik er gewoon langs.
0: Ja.
2: Helaas was het ook in die tijd dat die waterleiding knapte.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, dat was niet zo verstandig.
0: Nee,
2: keus.
0: Dat is geen verstandig.
2: Maar het is altijd levendig, het is altijd netjes, het ziet altijd goed uit. Denk ik, dat is toch echt wel een visitekaartje van Apeldoorn. Dus hoe zouden we dat kunnen verbeteren, als dat nog te verbeteren valt? Hè?
0: Nou, het valt altijd te verbeteren.
2: Wat zou jij dan van de gemeente willen?
0: Apeldoorn, we zitten nu in die identiteit. Waar we naartoe gaan. Jullie hebben natuurlijk als speerpunt altijd Apeldoorns gezinstad gehad. Vraag me af, misschien aan jullie, van wat vinden jullie er op dit moment? Het loopt al jaren.
3: Nou, het gezinstad hebben wij eigenlijk een beetje in de prullenbak gegooid. Want dat is niet sexy.
0: Nee.
3: Dus de afgelopen,
0: groen en royaal was ook niet sexy.
3: Afgelopen 4 jaar hebben wij al niet meer Apeldoorn gezinstad.
0: Nee.
3: Tot groot verdriet van een aantal partijen die van het gezin zijn. Maar we zoeken echt wel iets naar iets wat past bij Apeldoorn. En volgens mij gaan wij behoorlijk inzetten nu op de stad van de veiligheid. Zoals waar

0: Scheveningen, de stad is van de landbouw. Gaat Apeldoorn naar de stad van de veiligheid. En er komt misschien een politiehub. Ja. We krijgen een grote brandweerkazerne.
1: Ja, ja, goed, de aanwas van mensen van buitenaf in deze sector, in die manier, die is er genoeg. Maar of dat ook een neveneffect heeft voor ons attractiepark, zoals jullie aan het horen, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, en andersom ook.
0: Wat vind jij een leuke slagzin?
2: Ik kan me herinneren dat, even terug te komen, in 2018 hebben we een onderzoek gedaan.
0: Ja.
2: Samen met Paleizelo en Apel. En het was een 40 miljoen wat omzet deden, waar 15 miljoen terugging naar Apeldoorn.
0: Dus, ja, ja, ja.
2: De stad Apeldoorn. Dus van overnachting tot bakken tot. Dat was 60 cent per euro.
0: Ja.
2: En ik denk als we dat nu gaan doen, dat dat nog wel iets gegroeid is. We hadden daar 13% werkgelegenheid. Nou, die zou ook omhoog zijn gegaan.
1: Wat zou jij dan willen? Jij krijgt van mij gewoon in principe alle ruimte. Wat zou jij nou echt passend vinden bij de ambities van Julianator?
2: Nou, ik wil verder kijken dan Julianator. Ja. Ik denk dat je het gezamenlijk moet doen.
1: Ja, is een onderdeel van. Parkeersituaties ook opgelost, hè, bij de Apel nu.
2: Dus ziet er netjes uit, gaat goed. Tot toch? Ja. Het is natuurlijk nog niet heel druk geweest.
1: Wat mis je nog?
2: Ja, wat mis je nog?
0: Wat mij opvalt.
1: Ik leg het je wel nu zo snel voor.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Rotterdam, de stad Rotterdam. Die had een geweldig loyaliteitssysteem. Gratis vervoer erbij. Op het moment dat jij bij de Gamma iets kocht, dan kreeg je weer korting bij de bakker of bij de Juliana toch een korting. Ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn. Alleen dan moeten de neus wel dezelfde kant op gestaan. En moet iedereen meedoen.
1: Nou, maar je hoort al op de achtergrond, hoor je de tune alweer. Het gaat zo
0: maar
1: snel.
0: Ik wil nog even één ding zeggen.
1: Maar heel snel dan.
0: Want jij rijdt ook wel eens over de Amersfoortse weg naar Apeldoorn. Kom je langs de Julianatoren. Ik vind dat iedereen daar wel heel hard rijdt. En als je vanaf de rotonde Jezus Wilslaan op gaat, is het 60. Maar richting Julianatoren is nog steeds 80.
2: Ja, vreselijk.
0: Ja.
1: Een punt van aandacht dus.
0: Punt van aandacht.
1: Maar hetzelfde ook, want ik wil best nog wel eens een keer op terugkomen over dat loyaliteitsprincipe. De tune gaat. Jij moet de laatste minuut volpraten. Dus,
0: ik heb de tekst. Ik heb een nieuwe tekst voor jou.
1: Nieuwe tekst voor mij, ja.
0: Maar ik wil nog even wijzen op dat we in september weer de Burendag hebben. Dus als je leuk vindt dat wij langskomen als lokale Apeldoorn bij je buurtfeest. Wij komen met gebak of iets anders. Kom je dan langs. Even aanmelden via onze website lokaalapeldoorn.nl.
1: En deze podcast kun je beluisteren waar je wil. En dan zeg ik altijd, houd Apeldoorn veilig, gezellig en speciaal.
0: En dan zeg ik altijd, vrienden van onze deze podcast, tot de volgende Lokaal Kabaal.
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zo.

0: op maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 15e.
2: Juli 2026. Hallo.
1: Ja, het blijft hard gaan, hè?
2: Niet zo'n beetje ook, nee.
1: Nog even, het is echt weer kerst. Maar in de tussentijd genieten wij heerlijk van deze zomerse temperaturen.
2: Het is nu te doen. Dus ik ben er gewend aan. Jij dan?
1: Ja, ook wel.
2: Ik vind dit wel te behappen in vergelijking met...
1: Met die 35 graden van toen inderdaad.
2: Dat was niet te doen. Nee.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb gisteren en vandaag beide dagen gewerkt. En wel een groot deel van de dag ook gewoon binnen gestaan in

0: in een soort ruimte met iets van airco. Dus het voelde voor mij wel beter, omdat je gewoon in een koelere ruimte staat. Weet je, het was er niet 19 graden of zo.
1: Nee.
0: Nog steeds wel 3,24. Maar ja, weet je, dat is prima te doen ten opzichte van buiten. Dus, en als je gewoon lekker chill staat, niet te veel doet, dan is dat prima.
1: Want je had weer een leuk auto-event, zag ik.
0: Klopt. Ik stond nu 2 dagen in Utrecht. Daar stond ik met een model van Volkswagen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb laatst al net voor Cupra gestaan. Morgen sta ik voor Zeker, ander automerk. Dus ja, het wisselt bij mij weer een beetje af.
1: Bezig erbij?
0: Ja, moet toch wat, hè?
1: Ja.
0: Nee, dus vandaag en gisteren was Utrecht. Wat een ellende om daar 's morgens doorheen te moeten door de binnenstad.
1: Hoe dan?
0: Ja, met de auto vanaf Apeldoorn naar Utrecht. Dwars door de binnenstad heen. Ik moest naar de jaarbeurs, zeg maar.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dan staat er op een gegeven moment van, je moet nog 3 kilometer. En daar doe je dan gewoon 20 tot 23 minuten over.
1: Goeie genade.
0: Ja, dat is minder grappig.
1: Hoe laat? Echt spitsuur dat je daar stond.
0: Ik kwam om... Ja, iets over 8:30 Utrecht binnenrijden, zo'n beetje. De spitsuur.
1: Ja, chaos.
0: Maar daarvoor was het ook wel drama op de weg. Dus,
1: Maar goed, je bent hier nog bij leven, dus dat scheelt.
0: Daarom.
1: Ja. Ja.
0: En morgen dus naar Eindhoven kijken of dat beter gaat.
1: Ook een eentje.
0: Ook een klein stukje.
1: Ja.
0: Maar je moet toch wat, hè?
1: Precies.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Er staan vooral allerlei soorten muziek weer voor je klaar. Dus ik zeg, we gaan lekker verder. We begonnen net met Rihanna, met S&M. En we gaan verder met Avicii. Hey, brother.

0: Avicii, je hebt 0 voor 5 FM.
1: Hey brother.
0: Precies. Hey, maar Pieter.
1: Ja?
0: Heb jij... hoe was jouw dag natuurlijk vandaag?
1: Rustig.
0: En heb jij toevallig nog op de hulpdiensten geschoten vandaag?
1: Hulpdiensten geschoten? Ja, ik werk wel dicht bij de hulpdiensten. Brandweer, ambulance, handhavers. Maar ja. Nee, hoe dan?
0: Nou, als je misschien vandaag langs het Marktplein bent gekomen... heb je alle hulpdiensten wel zien staan daar?
1: Ja. Ik zag een advertentie.
0: Daar was een heel groot watergevecht. Dus je kon je daarheen een watergevecht houden tegen de hulpdiensten. Dus politie, handhaving, brandweer, ambulance. Alles stond daar.
1: Gezellig.
0: En ik zag nu een video voorbij komen dat ze allemaal watergevecht aan het doen waren. En dat je in de voertuigen kon kijken. En ja.
1: Nou, doen ze leuk.
0: Dus ik dacht, misschien ben je uit het kantoor gelopen... Heb jij ook een waterpistool gepakt en dacht jij, ik schiet even 4 agenten en een ambulancemedewerker nat.
1: Maar... Ja, waterballonnetje gooien.
0: Nou precies, maar dat viel er tegen.
1: Een beetje wat gifgas erin.
0: Ja, dat we niet hebben. Dit moet gezellig blijven.
1: Ja, nou. Maar over gezelligheid gesproken, aankomende zondag is weer de allereerste Stadsoase editie.
0: Precies.
1: En dit keer gaan we hem eigenlijk bij de giganten unieke...
0: Ja.
1: In ieder geval met openingsact Cloud Servers. Die komen lekker naar Apeldoorn toe. Gratis en voor niks. Ze treden op. Uurtje van 5 tot 6. En wat ook leuk is aan deze editie. We hebben een hele leuke aftrapactie. Deze aftrapactie houdt in dat er een Monkey Jam is. Voor de mensen die het niet kennen. Dat is een openbare jam sessie. En bij die jam sessie mag je gewoon lekker zelf het podium op. En bij het podium kan je lekker je eigen gitaar meenemen. Of er staat al een drumstel. Wat voor instrument dan ook. Of je bent goed bij keel, bij stem. Dan kan je ook wat doen. Dus een open jam sessie van 2:15 tot 3:45.
0: Ja, als je denkt,
1: dus kom gerust, neem het podium.
0: Als je denkt, wat is dan die openingsact? Nou, dat is dit bijvoorbeeld. Dus dat.
1: Dus dat, ja.
0: Dus je hoeft je niet te vervelen komende dagen, zou ik zeggen.
1: Nee.
0: Verder gaan we met de lijst.
1: Dat lijkt me een goed plan.
0: Ik heb Martin Garrix en Macklemore.
1: Summer Days. Hoe?
0: Summer Days.
1: En die zijn wel lekker warm.
0: Sowieso.
1: Oh.

0: Summer Days.
1: Martin Garrix, Macklemore.
2: Precies.
1: En Patrick Stump, dacht ik ook.
2: Ja, klopt.
1: Van Fallout Boy, de liedzanger.
2: Ja, scherp,
1: ik had het er net nog over ja, Stadsoase, dat de allereerste keer is dat het weer wordt gehouden. Maar er is eigenlijk nog wel een soort van ja, pre-party, om het zo te zeggen.
2: Ja.
1: Voor alle hip-hop-heads in en rondom Apeldoorn. We gaan een pull-up outdoor feestje geven. Pull-up kennen de meeste mensen wel als het hip-hop-evenement waar ook lokaal talent vanuit Don Bosco ook een lekker podiumpje krijgt. En dat gaat altijd, hoe heet het nou? Samen ook met grote artiesten vanuit Nederland. Ik ken ze niet. Ik ben niet een mega hip-hop liefhebber.
2: Mm-hmm.
1: Zeker geen hater. Ik hou ervan. Maar er komen dus nog acts. High Society, Delisha en Topperug. Die komen, ja. Het Stadsoase gebied helemaal heet maken.
2: Oké. Okay.
1: Vrijdag 17. Hoe heet dat? Juli. 8 uur begint het. En deuren gaan al open. Pak een beet. 30 minuten voor aangang. Dus 7:30 ben je al welkom. Kan je al een plakje claimen. En prijs is... we mogen geen ticketsprijzen noemen. Maar gewoon een beetje vergelijkbaar met een bioscoopkaartje.
2: Nou, beter.
1: Ja. En ook gewoon een topterrein.
2: Ik zit te kijken. Ik krijg wat dingen doorgestuurd. Festival Dreamfield. Die gaan er dus misschien mee stoppen.
1: Dreamfield, help me even. Waar wordt het gehouden? En wat voor soort tentmuziek is het?
2: Geen idee.
1: Is het techno?
2: Kan wel. Maar het zijn meer events. Die zeggen namelijk... Die hebben nu een ultimatum gesteld. Ze zeggen aanstaande donderdag 16 juli... gooi hun dus de kaartverkoop online. Dan kopen dus je tickets voor de zaterdag. Als ze hun op 1 oktober 10.000 tickets verkocht hebben... dan gaat het event door. Hebben ze dat niet, krijgt iedereen directe terugbetaling.
1: Ja.
2: Ze zeggen dus dat er dus te veel mensen zijn... Zeker hoge kosten voor de festivals, onzekerheden. En te veel mensen die last minute dus een kaartje kopen.
1: Ja. Ik ben een van de schuldigen daarvan. Doe dat wel eens.
2: Dus het andere festival in Apeldoorn, Abnormaal. Wat in de Grote Kerk gehouden werd, dat naar Meenbak gaan. Is dus ook om die reden gestopt. Ja. Dat gaat dus ook niet door.
1: Zonde.
2: En je hebt dus Exterminate Hardcore in Buslo. Gaat...
1: Staat ook op losse schroeven?
2: Ja, ik zit heel even te kijken.
1: Exterminate. Nou, wel bijzonder dat zo'n festival gaande is, want...
2: Ja, die gaan dus ook niet door. Die dus
1: hoe
2: ook,
1: heet het nou? Ground Zero, dat was altijd jarenlang het evenement waar iedereen wauw zei. Dat klopt. Het gestopt is. Maar wel leuk dat er nog een nieuwe event gaande is daarvoor, voor de hardcore liefhebber.
2: Ja, maar die gaat dus ook niet door nu.
1: Niet, definitief. Nee. Finito.
2: Ja, dat is vanwege dezelfde reden, dus... Alle harten van de liefhebbers worden een beetje gebroken.
1: Ja. Maar heb jij nog geen festivalticket voor deze hete zomer?
2: Nee, eigenlijk nog niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Oh.
2: Ik blijf bij M.I. Aces met Hartbreken. Haar nieuwe nummer.
1: Toepasselijk.

0: Zara Larsson hier op 05M.
1: Midnight Sun.
2: Keertje een andere plaat. Ik vind hem wel leuk.
0: Ja, toch?
2: Ik hoor eigenlijk alleen maar Midnight Summer. Maar voor de afwisseling is het wel een...
1: Tje wat anders.
2: Lekkere banger.
1: Daarom. Heb je nog wat leuks te delen?
2: Nog wat leuks te delen?
1: Anders ga ik verder met muziek.
2: Ja. Gaan we verder met muziek?
1: Denk daar even over na.
2: Ja.
1: The Weeknd, Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Weet je waar ik eigenlijk gewoon zin in heb met dit soort weer?
2: Nee.
1: Om gewoon lekker bij zo'n soort strandtentje te zitten of aan het strand. Dat je daar gewoon wat dichterbij zou wonen. En dat je gewoon lekker op zo'n zitzak zit, onderuit gezakt. Klein tafeltje erbij, wat drinken. Gewoon lekker chill met wat vrienden of zo. Beetje muziek op de achtergrond.
2: Snap ik. Maar ga je dan nooit naar de beach, wat is het? Beach, City Beach?
1: Waar?
2: Van Apeldoorn, zo op?
1: Nee, eigenlijk niet. Kom ik eigenlijk te weinig.
2: Nee.
1: Misschien een keer wat maten optrommelen, een keer daar gaan zitten. Ja. Met,

0: En met een mooie weer.
1: Nou ja, toevallig binnenkort daar in de buurt festivalletje.
0: Vertel.
1: Het TAP-festival komt na succes weer terug naar het Zwitserterrein in Apeldoorn.
0: Nice.
1: Want ben jij bekend met het concept van TAP?
0: Nee.
1: TAPT, moet ik zeggen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nou ja, TAPT is eigenlijk gewoon gezelligheid met elkaar. Dus gewoon lekker speciaal biertjes en eten, drinken, dansen, spelen. Dus met voornamelijk veel spelletjes erbij. Van die bordspellen of weet ik veel. Zo'n grote mat waar je dan met grote schaakpionnen dan wat met elkaar kan doen.
0: Ja.
1: Dus dat komt wegens daarvoor het succes weer terug.
0: Nice.
1: Ja.
0: En dan hopen dat het een beetje lekker weer is.
1: Ja, het zal toch wel moeten. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus, dan is het gaande.
0: We gaan het zien.
1: Ja, wel belangrijke informatie. Het is echt wel vanaf 18 plus.
0: Ja, precies.
1: Dat moest ik even. En, ja,
0: dan mag jij er net heen.
1: Ik wel.
0: Ga je erheen?
1: Nee.
0: Zonde.
1: Ja, ik ga lekker naar Amsterdam Pride. Vind ik ook gezellig.
0: Ja, dat kan ook inderdaad.
1: Zaterdag de 1e van augustus, ja.
0: Nice.
1: Zekers.
0: Ik heb ondertussen weer muziek voor je klaarstaan.
1: Welke?
0: Ina, stand us up.
1: Nou, die is zeker op.

0: Ina, stand is up. Hey Pieter, ben jij een beetje een zogenoemde doomscroller?
1: Als ik eerlijk moet zijn, ja.
0: Nou ja, dan moet je misschien... Op welke tijdstip bedoel je dat?
1: Oeh.
0: Vooral overdag of ook wel toch wel 's avonds laat?
1: 's Avonds laat niet. Nee, meer in de ochtend. Als ik echt net naar bed kom en ik kom een keertje een zaterdagochtend... word ik lekker relax wakker en ik kan uitslapen... dan kan ik misschien nog wel even een uur doomscrollen in mijn bed. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, als je in Engeland woont, oftewel de UK...
1: Ja.
0: Het Verenigd Koninkrijk... dan gaat de Britse regering social media... tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor jongeren... De avondklok voor onder andere TikTok en Instagram moet de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het verbod op social media voor kinderen jonger dan 16 jaar.
1: Oh shit.
0: Dat gaat namelijk ook volgend jaar in. Dus zit je dus, ben je 16 of 17 en heb je dus daar je social media, Instagram, TikTok, Facebook, wat heb je nog meer? X, geen idee. Dan kun je dus tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends niks meer mee als het goed is.
1: Oh.
0: Ja, of het beter gaat worden is maar de vraag.
1: Ja,
0: maar...
1: nee, of een regering jouw vrijheid daar moet inperken... ja, vind ik ook wel een beetje te veel van
0: het
1: goede.
0: Ja, geen idee. Of, nou, ergens vind ik het goed, weet je. Er wordt heel veel gedeeld en gedaan natuurlijk. Dus de andere kant. Maar ja, weet je...
1: Ja, in hoeverre is het je eigen verantwoording? Ja, zo denk ik erover, hoor. Ik ben een beetje een anarchist als het daarom gaat. Maar oké.
0: Nou ja, dat. Het houdt allemaal op verschillende manieren.
1: Ja,
0: oftewel, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims.
1: Dus dat.
2: Ja, leuke nieuwe richting van hem.
0: Zeker.
2: Maar meer een beetje de indie soul kant. Nee, hoe heet het nou? Niet indie soul kant. Nou, dat. Ja.
0: Nou, dat
2: in plaats van de jazzy kant van hem. Ik vind het nummer wel leuk.
0: Mooi. Ja. Jij wil wat kwijt over een ander nummer.
2: Ja, nee, dagverblijf van Stadsoase. Die gaan we zo meteen even draaien. Maar afgelopen weekend nog een leuke release party gehad. Op het, ook op het Zwitserterrein. Ja. Dus dat was wel gezellig.
0: Mooi.
2: Het is een Apeldoornse album.
0: Nice.
2: Ja.
0: Zal ik hem gewoon aanzetten?
2: Ja, dat was een leuke release party. Hoeveel Apeldoornse jongeren hebben eraan gewerkt? Pak een beet 4. En ook degene erbij geteld die dan nog design heeft gemaakt voor het album. Dus het was een leuk feestje en leuke bijeenkomst.
0: Beter.
2: Dus daardoor nu bij deze gaan we even luisteren naar het nummer Dagverblijf. MUZIEK

0: Vind jij belangrijk?
1: Ja, een keer weer anders ook.
2: Dagverblijf.
1: Nou ja, dat.
2: Van Disconnected. Nu te beluisteren het hele album op alle streamingsdiensten.
1: Nice. Heb je zin om wat te springen?
2: Ja, maar op wat?
1: Blackpink. Jump.

0: Ja, Jump.
1: Blackpink.
0: Precies. En weet je waar je daarna onder stapt als je heel veel hebt staan springen?
1: Ja, onder de douche.
0: Precies. En wat doe je daar dan?
1: Playbacken. Nee, gewoon zingen.
0: Zingen.

0: de douchevloer.
1: Ja.
0: Dat leverde leuke filmpjes op voor de socials. Dus,
1: ja, dat geloof ik.
0: Mocht je nog vervelen vanavond en je wilde ook even lekker doomscrollen, want ja, dat kan hier wel de hele nacht door. Down the rabbit hole douche, dan vind je genoeg.
1: Ondertussen heb ik nog hier muziek voor je op de achtergrond. Dus,
0: ook een lekkere dansplaat.
1: Lekker blijven genieten. Turn me on!

0: Rydon, Oliver Heldens en Vula. Hier op 055 FM.
1: Turn me off.
0: Ja, het dak gaat wel af hier zo. Ik heb er eentje voor je klaarstaan zometeen.
1: Welke?
0: Ja, dat hoor je dus zometeen.
1: Ja.
0: Was er ook eentje die aangevraagd werd door de muziekredactie weer.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dus, maar wie is die muziekredactie dan? Ik ken ze niet.
0: Nee, dat klopt. Dat is dus het hele verhaal. Dat zijn allemaal mensen om me heen die allemaal muziek insturen. En die categoriseer ik als de muziekredactie. Oh, okay. Soms is dat één persoon, en soms zijn het er meer.
1: Oké, uit welke hoek komt het?
0: Ja, verschillende hoeken.
1: De sportschool?
0: Dat kan.
1: Nou, heb je ook een hele grote community waar je veel mee omgaat. Dus,
0: ja, het is heel wisselend.
1: Nou ja, volgende week denk ik meer.
0: Wie weet.
1: Erover.
0: Of meer muziek. Maar net hoe je het bekijkt.
1: Exact.
0: Ik heb nog eentje van Lumix. Die heet Self-Aware. Daar gaan we mee eindigen. Voor ons zit het op.
1: Ja.
0: Ik zeg een hele fijne avond. Thanks voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
1: Dus ik zeg geniet van de zomerse temperaturen nog even.
0: Hou je hoofd koel. Neem een ijsje.

0: Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn 3 woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar 2 naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

come tonight at the

beste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van de Amerikaanse band Manifested Dreams. Dat is een mix van AI met echte artiesten. En de zang wordt dan verzorgd door Vincent Tesora, B. Snaar en Andrea Matte. Martin Whisper, zijn eigen naam is Martin Günther. Hij is een Duitse muziekproducent en daarnaast is hij ook nog DJ. Het nummer Feel Free komt uit 2023.

Foundation Worship. Ik heb er weinig informatie over kunnen vinden. Of het een AI-band is, of het is een echte band. Ik heb echt geen idee. Maar het nummer Rescue is wel een mooi nummer. En dat komt van het album Mountains and Valleys uit 2021.

Nigel Connell, dat is een muzikant uit de graafschap Meath uit Ierland. Het nummer This Life is een nummer uit 2022.

De Bos, ofwel Bruce Springsteen, heeft vorig jaar juni een The Lost Albums uitgebracht. Dat zijn 83 songs, onuitgegeven nummers tussen 1983 en 2018. Geplaatst op 7 albums. Under a Big Sky.

Jimmy LaFave, dat was een Amerikaanse muzikant. Geboren en getogen in de staat Texas. Hij was een goede vriend van Johan Derksen. In april 2011 heeft hij nog opgetreden in het programma Football International, dat toen nog zo heette. In 2017 is hij op 66-jarige leeftijd overleden. Het nummer Nobody Know You When You Are Down and Out, dat komt van het album Trail uit 1999.

De Golden Earring, dat was de langst bestaande band van Nederland. Opgericht in 1961. Maar toen George Kooijmans in 2021 overleed, werd de band opgeheven. Het nummer Angelina, een oud nummer uit 1969.

The Waterboys, dat is een Britse folk rockband uit Edinburgh, Schotland. In 1983 opgericht door de Schotse zanger Mike Scott. Het nummer Fisherman Blues komt van de gelijknamige album uit 1988.

Fleetwood Mac, dat is een Brits-Amerikaanse band. Opgericht in 1967 in Londen door Peter Green als bluesband. Maar toen Peter Green halverwege de jaren 70 vertrok en John McVie, Christian Perfect en Stevie Nicks de band vergezelden, werd het meer een popgeoriënteerde muziekband. Het nummer Landslide uit 1975.

Nicky Rubin. Dat is iemand die is geboren in Manchester, Engeland. Hij komt uit de musical world. New Norm uit 2026.

Ilse de Lange, die eigenlijk Ilse Anouska heet, is in 1977 geboren in Almelo. En naar schijnt woont ze nu in Huizen. In 1998 is ze doorgebroken met het nummer I'm Not So Tough. Het nummer Something Good is het nummer uit 2026.

Alice Bailey, dat is een Engelse blues-rockzangeres. En ze is pianist. En ze presenteert op de Britse digitale radiozender Planet Rock Radio haar klassieke rockmuziek. En dat is een zender met ruim 950.000 luisteraars per week. Het nummer Can't Take My Story Away is een nummer uit 2026.

Alice Bailey, Can't Take My Story Away. U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. Een uur lang country, Americana, folk, rock en pop. De techniek vanavond was in handen van Olaf Bos en mijn naam is Hans Vaas. En we gaan eruit met een nummer van Run Rick. Dat is een Schotse folk rocksband. Opgericht in 1973 door de broers Rory en Callum MacDonald. En nog meer erbij Blair Douglas. Ze zingen hun optredens in het Engels of in het Schots-Keltisch. Het nummer Canada.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 5:53, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black & Blues.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: And now the good news. Listen to Black & Blues. Black & Blues. Met
5: Wim Velderman.
6: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. De blues die niet altijd down is, wat heet. Soms heel vrolijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. En de muziek is ook niet altijd van hetzelfde blues-schema van de gitarist. Die altijd hetzelfde riedeltje speelt. Nee, wat heet. Er zit veel variëteit in. Kortom, ga er weer van genieten van deze Black & Blues. 14 nieuwe tracks van nieuwe gasten. Bijvoorbeeld Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica speler, blues harp. Dus nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black & Blues.

van het Spiksplinter. Spiksplinter nieuwe album Homesick Indian Blues. Crystal Shawanda met Come Unto Me. En dat kennen we natuurlijk als origineel van de Mavericks. Zij heeft het ver blues wel is waar licht. Maar ja, het verhaal heeft natuurlijk ook een heel speciale tekst. Goed, dat gaan we een andere keer beluisteren. Nu snel verder en dat doen we dan met de gestarte achtergrond trekken. En die laat ik ook lekker lopen. Harrell, Young Harrell Davenport. Zijn cd is uitgekomen bij Little Village. Dat is een label dat heel veel op zoek is naar jonge talenten. Ze een kans geeft en vaak, inderdaad, vaak breken ze ook inderdaad door. Young Harrell is maar liefst 19 jaar jong. En zijn cd, ja, die is leuk om naar te luisteren. Young Harrell heet het album en daarvan Tomorrow. Wow.

Jason Ritchie is weer terug met het ijzersterke album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Blues harp zeggen ze dan. In welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje, is mij verteld. Maar ik ben geen specialist, wat heet. Ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel. Vertel het me maar. We gaan naar Joe Bonamessa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live from Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamessa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues, album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug. Een jaartje of twee geleden kwam zijn laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd... maar van heel, heel, heel veel artiesten in de blueswereld. Michelle Castilla, Albert Castilla... hebben denk ik deze keer weer een prachtig product... dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij er ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute CD. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze bluesveteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week CD van de week. King of the World, met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track ervan lijkt mij heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog. Van eigen bodem, ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. Dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me A Pen. Torbjørn Risiker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in, ja, volgens mij in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld. En ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet geweldige cd? Torbjørn Risiker.

0: You Lie Like a Rag. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst. Leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien, toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het, we zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert. En dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, de Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pindle Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen, waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerk

Werkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie...

Afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de...